0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1 Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en

Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.

disco. It ain't no country club either.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden

te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortje zit. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden. Cinderella, put it up one time.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Weer een boerenprotest vandaag. Zeker 1000 boeren gaan demonstreren. In Drenthe doen ze dat. Ze noemen het zelf een stikstofmars. En daarmee gaan ze langs alle Drentse gemeentehuizen met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. En die brief bieden ze aan het einde van de mars aan bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. De politie zegt ook meteen boetes uit te delen als ze dat wel gaan doen. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, dat zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek gaat ingrijpen. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet goed genoeg gewerkt. Criminele bendes verdienen aan de illegale handel van miljoenen blikjes. Die worden volgens Eén Vandaag nog zonder statiegeld verkocht. Ze kopen de blikjes al goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops hier. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. Ja, en de kans is groot dat je dit nog wel kent.
4: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe?
3: Alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. En vanaf morgen verschijnt er dan iedere dag een nieuwe aflevering.
2: Nou, doe ik vast mijn oogjes dicht en...
3: Snavel

0: avondjes toe.
1: Avondjes toe, hè?
0: Het weer nog, trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer, veel regen. Nou, in de loop van de dag meer zon en het wordt zo'n 19 graden.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Let's go!
5: Dit is Radio Veronica.

echt het allerbeste om te doen. Als je toch gaat dansen. Alle lampen uit, zodat niemand, maar dan ook niemand ziet. Ook een rare spastische bewegingen die je op die dansvloer aan het uitvoeren bent. Beter dat niemand dat ziet inderdaad. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark, vrienden. Goedemorgen, het is alweer woensdag.

0: is er voor jou.
1: Je bent en blijft een topper.
0: Het niveau is om te janken. Maar het is wel gezellig.
2: Oh, wel lekker dat. Nu begin je.
0: Elke werkdag vanaf 6 op Radio Veronica.

0: best als je mij vraagt. Niet kapot te krijgen, Sam Fender en Olivia Dean. Nou, ik zit daar weer op. En Rain Me In, en daarvoor de dames van SWV. Waar stond het ook weer voor, SWV? Jij het onthouden?
1: Nee.
0: Zal ik het maar zeggen dan?
1: Ja, graag.
0: Sisters with Voices.
1: Oh.
0: Geproduceerd door Pharrell. En ja, dat is leuk, want voor de mensen die dat niet weten... Pharrell heeft altijd een soort, ja, handtekening. Laat hij achter aan het begin van elk nummer wat hij produceert. 4 maten vooraf. En dat deed hij als allereerste, geloof ik, bij... Right Here, van SWV. Maar hij heeft het vaker gedaan. Moet ik even een kleine...
1: Ja, doe maar.
0: Het is zo ontzettend lollig. Als je het weet, dan weet je het. Maar bij elke plaat die hij geproduceerd heeft, hoor je 4 maten vooraf. En dan zijn handtekening. Dus heb je...

0: Ja, hier, Gust of Wind. 1, 2, 3, 4. Nou goed, dat is allemaal Pharrell zijn handtekening.
1: Maar als je een plaat van Pharrell dan aanzet, dus een album, hè? Als je die op de ouderwetse manier...
0: Ja, dan word je gek.
1: Dan word je toch gek?
0: Ja. Denk je, daar is die weer.
1: Ja.
0: Kijk, als de zangeres van de naden had gedaan, dan hadden we misschien ook van tevoren kunnen weten, hé, daar is de zangeres weer.
1: Precies, inderdaad.
0: Maar het is Pharrell zijn digitale muzikale handtekening. Nou goed. Het is eigenlijk de morgen op deze woensdag. Even kijken naar de datum. Ja, het is 19 augustus.
1: Gaat snel ineens, hè?
0: Het is, ja, en er heerst een rare griep.
1: Ja.
0: Ons team is ook geveld. Annie van de redactie is helaas thuis. Bij ons thuis ook de hoestdrank is uitverkocht. Iedereen ligt te pruttelen.
1: Het is toch helemaal niet het seizoen daarvoor?
0: Nee, je zou toch zeggen, moeten we niet nog heel even wachten. Maar volgens mij gaat er een kleine grieptoestand ergens doorheen.
1: Hoe gaat het met jou, vullen, verlaten, hoe heet het nou? Dat je,
0: oh, je hebt het van gisteren hadden, hè?
1: Nu weet ik het niet meer. Ander woord voor huig.
0: Nou, wat nog gisteren hadden worden moest. Verlaten was
1: die uvula.
0: Uvula, ja. Die moest wel opentrekken. Het gaat bij mijn uvula heel goed. Je krijgt hartelijk groeten.
1: Dankjewel.
2: Het stukje vlees achter in de mond.
1: Zo vies.
0: Maar nee, er zijn een hoop mensen die dat niet hebben. Ik moet wel zeggen, ik ben ook een week echt goed verkouden geweest tijdens mijn vakantie. Soms komt die rotzooi eruit. Maar er is dus een zomergriep. Ik zal hem even, als je hem hebt, hoestdrank.
1: Ja, ja.
0: Kan ik op dropshot.
1: Ja, iedereen heeft weer koorts, heb ik het idee. Dat heb ik al lang niet meer gehad.
0: Koorts, dat je echt
1: koorts. Ik zou niet meer weten hoe dat voelt, eerlijk gezegd.
0: Nou, de R is nog niet in de maand. Dat kan niet lang meer duren, maar het is nog 7 augustus. En misschien krijgen we nog wel een klein beetje nazomer ook. Je weet het nooit. Hoe dan ook is het tot een uurtje of 10 een nieuwe Ekdom in de morgen. Wat fijn dat je er weer bij bent. En het is tijd voor een bijna vergeten jaren 80 plaat. Kennen we deze nog? Ze hebben gelijk. City Lopers zijn ooit.

0: eerste zin, jongens, kom. Kun je ook een podcast mee vullen? Platen die eindigen zoals ze begonnen. Dit was er zo eentje. Kings of Leon, You Somebody. En daarvoor Climby Fisher, Love Changes Everything. Maar niet alleen de liefde, ook het nieuws. Kan ons op andere gedachten brengen. Dat nieuws van 6:30 bijvoorbeeld komt eraan. En wat zit er allemaal in, Marijke?
1: De Drentse politie waarschuwt boeren die gaan demonstreren. En de lokale supermarkt als trekpleister.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we af alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Of mijn scherm is kapot, of er is echt geen verkeer.
7: Helemaal niks.
6: Nee, niks. Even...
7: Maar moet ik even met je meekijken? Gisteren liep het vast.
6: Hè? Nul. Niets.
7: Nee, het klopt helemaal niks.
6: Nou, er is niks. Dat is ook lekker een keer, hè? Heerlijk. Het is 6:58, dan meteen door naar het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Ja, hopelijk blijft het zo rustig op de weg. Oh, want de Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. In Drenthe dreigt het wel druk te worden namelijk. Er wordt meteen beboet als de boeren dat wel doen, zo meldt de regionale omroep. De boeren hadden wel al gezegd van de snelwegen af te blijven. In ons land worden ieder jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt één vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. En zo komen die blikjes dus wel in het milieu terecht. Kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 250.000 meer kampeerovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD. En Geer, over vakantie gesproken, je komt net van je paar weken Spanje.
6: Nou.
7: Heerlijk aan de stekker geweest. Daar heb je natuurlijk de Supermercado, toch?
6: Ja, zeker. Heel veel ook. Je hebt de Massimas en de Consum en de Mercadona.
7: En wat is je favoriet?
6: De Consum.
7: En waarom dan?
6: Ja, gewoon die is wat luxer.
7: Dan heb je wat gekkere
6: producten. Maar leuk, ik was even bij de Mercadona, maar dan heb je een hele leuke beauty and body shop afdeling.
7: Oh.
6: En dat kost geen reet. Dus dan kun je echt heel veel crampjes en smeersels en zo. En ik ben echt gek op crampjes
7: en smeersels. Je glanst ook helemaal.
6: Ja, ik glans,
7: ja, je hebt een mooie crème dag.
6: Ik glans.
7: Nou, ik lees in het AD en jij hoort er volgens mij dan wel een beetje tussen. Dat je de musea mag vergeten, je mag de Sagrada Familia vergeten, je mag de Eiffeltoren vergeten. Wij Nederlanders willen alleen maar naar de plaatselijke supermarkt.
6: Dat is toch leuk? Ja, ik merk het ook, want mijn oudste zoon ging de laatste week ging hij met 3 vrienden in een appartement vertoeven. En hij zegt, ik heb zo'n zin om met die jongens naar de supermarkt heen te gaan. Ik zeg, maar wat dan? Ja, dan gaan we lekker dingen kopen die we dan zelf gaan drinken vooral waarschijnlijk.
7: Oh ja.
6: Dus hij had het gewoon over het feit dat hij uitkeek naar het supermarktbezoek waarin zij spullen gingen kopen om zelf te consumeren.
7: Ja, hij is dus niet de enige. Nee, ik weet dat je in Amerika kun je hele gekke medicijnen krijgen. Echt melatonine met 30 gram of
6: fantastisch.
7: Zo.
6: Fantastisch. Dat is echt een pillenwalhalla is dat Amerika.
7: Klopt. En je hebt in Spanje, ik heb daar ook wel eens, maar dat vind ik dan weer vies, op de Ramblas in Barcelona, heb je dan ook wel eens markten en supermarkten waar je ook hele geitenkoppen kunt halen.
6: En die ga je dan je bouillon van laten trekken of zo?
7: Ja, ik weet niet wat ze daarmee doen in Spanje. Maar wat heeft je zoon gekocht dan?
6: Ik neem aan bier.
7: Gewoon bier?
6: Ja, denk het wel. En een flan misschien.
7: En een flan.
6: We hebben gisteren over gehad. Dat je gaat naar zo'n Spaanse supermarkt of een Franse supermarkt. Ik wil graag een flan.
7: Heerlijk.
6: Nou goed.
7: Het weer. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Nou, vanmiddag aan de kust ook wat opklaringen. En het wordt een graad of 19.
0: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom.

0: wij meer moeten dansen vandaag. We hebben al gedanst in het donker. De Bruce Springsteen. En nu staan we er ook nog bij te huilen. Zo erg is het om ons te zien dansen. We zijn dancing with tears in my eyes. Ultra Fox. Bij Veronica. En daarvoor de mantel der liefde. Montel Jordan in het geval. This is how we do it. Wij duiken weer even in.
1: Ekdom's platenkast.
0: Want het is weer zover. Er is er weer een niet meer onder ons. Gisteravond kwam het bericht tot ons dat de legendarische drummer van ZZ Top, Frank Beard, er niet meer is. De drummer die meer dan een halve eeuw, 55 jaar lang, minstens heeft gedrumd bij ZZ Top. Hij was het ritmische hart van de band. Hij is er niet meer. En het ging al een tijdje niet goed met hem. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van meneer Beard. Wat was er aan de hand? Dat weten we niet precies. Hij overleed in een hospice in Richmond, in Texas, omringd door zijn familie. En zo mooi, zijn kenmerkende ritme was essentieel om ZZ aan de top te houden. Vond ik een mooie zin. Bijna 60 jaar ben je dan drummer van de band geweest. Ook wel leuk. Het allermooiste vond ik altijd het feit dat de drummer van ZZ Top, de enige man zonder baard, heette dus Frank Beard. Dat is knap. En dat brengt ons ook weer bij de vraag, hoe is die look nou ontstaan? Waar kwamen die baarden vandaan? Best geinig, die ontstond in 1976. Drie originele leden van deze band namen even een paar jaar pauze, gingen allemaal hun eigen weg. Frank Beard vertrok naar Jamaica. Zanger Billy Gibbons, die ging naar Frankrijk. En bassist Dusty Hill, die trouwens in 2021 al overleed, die ging naar Mexico. Ze konden nog niet videobellen, maar ze kwamen weer bij elkaar. Bleken dus twee een enorme baard te hebben. En die dachten, hé, maar dat staat ons eigenlijk wel goed. Wij laten dit gewoon zo, want dit is kenmerkend. Sexy videoclips en geweldige rocksongs. En ik ga er eentje draaien waar je ook echt het fantastische drumgeluid van Frank Beard goed kunt horen. Zet hem keihard. Want dit is ZZ Top. La Grange. Uit de platenkast.
2: Rumors spread around. United takes the town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Rock and roll, baby. Och, och, och. Hij is niet meer. De legendarische drummer van ZZ Top. Hij is overleden. En we moesten hem even eren in dit geval. Er is nog maar één over nu, hè. Er is nog maar één oorspronkelijk lid. Dat is Billy Gibbons, de zanger. Oh, wat erg. Die hele band. Ze stonden onlangs nog op Bospop. Ik zag mensen die ze ook wel eens live gezien hebben. Appje van Kevin die zegt... Ik heb ZZ Top meerdere malen mogen zien als headliner op Bospop. Donker buiten. En het enige wat je op het podium zag... Lange baarden, witte tanden en glitterpakken. Dat is ook mooi kenmerkend in de videoclips. De mooie dames op hoge hakken en de prachtige auto's natuurlijk ook. En dit was een van hun betere liedjes waar je de drums ook echt goed kon waarnemen. LaGrange van ZZ Top uit de platenkast. En ik hoop dat we voorlopig even weer de doden even on hold kunnen zetten. Want we hebben wel een hele heftige zomer, hè?
1: Ja, het is wel genoeg geweest.
0: Ik vind het wel even genoeg. Gewoon blijven ademen.

0: Je staat er goed voor, dat is lang geleden. Zo mooi. Want de man die de analen bijhoudt op dit front, die zit ook helemaal in de papieren. Dit is voor het laatst 14 april gebeurd.
1: Echt waar?
0: 2-0 voorsprong op woensdag. Dat is ongelooflijk. Het is namelijk 2-0. Dus ja, gaat lekker. Hou dit vast gewoon. Ik wens jou een winning streak.
1: Dankjewel, Geer.
0: Zo ben ik ook. Dus als je een beetje je best doet, dan sleep je vandaag misschien al de weekwinst binnen. Dat zou ook mooi zijn. Maar we hebben natuurlijk weer een prachtig moment voor je klaarstaan. En jij moet traditiegetrouw raden hoe dit afloopt. Quiz van vandaag komt van het Ziggo Sportprogramma Rondo. Heer dat?
1: Ja, daar had Frank van der Lende vorige week. En toen ben ik er wel vaak de mist in gegaan.
0: Ja?
1: Dus dit voorspelt niet veel.
0: Oh, dat is leuk natuurlijk. Hè? Nou, vandaag aan tafel Theo Jansen, Tim Krul, Jurie Mulder en Wim Kieft. Die gewoon heel veel uiteraard over voetbal lullen. Maar vandaag maakten ze even een muzikaal uitstapje. En dat ging als volgt.
2: Als je morgen auditie zou moeten doen voor Idols, welk nummer zou je dan kiezen?
3: De dikke in de kist.
2: Dan weer een feestje gemist. Mooi nummer. Tim?
4: Baila Baila. Baila Baila
2: Baila Baila. Ja.
5: Het is Rio.
2: Goed.
3: Ja, top.
2: Wim Kieft?
3: Noem iets.
0: Ja, noem iets. Nou, ja, dat is dan de vraag. Met welk nummer zou Wim Kieft auditie doen bij Idols? Is dat A, Klein Orkest?
6: Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen...
0: Over de muur. Is dat B,
6: soms ook
0: Chris Rea?
6: Driving Home for Christmas.
0: Driving Home for Christmas.
6: Oh, I can't wait to see those faces.
0: Is dat C, het smurvenlied van vader Abraham?
7: Waar komen jullie toch vandaan?
8: Waar de smurvenhuisjes staan.
0: Kwaliteitsmuziek.
1: Oei! Moeilijk hoor.
0: Ja, hè?
1: Kijk, in deze quiz moet ik het een beetje kruipen in de hoofden van de redactie.
0: Ja.
1: Dus ik denk, gezien het boeket aan antwoorden wat we hier hebben, dat ik een streep ga zetten door A.
0: Geen over de muur?
1: Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het of de Smurfenlied of Christmas is. Driving Home for Christmas. Ja, het Smurfenlied zou toch wel heel leuk zijn als Wim Kieft daarvoor zou gaan. Dat zou ik ook wel graag willen zien een keer. Ik ga voor het Smurfenlied.
0: Het Smurfenlied.
1: Het zou ook zomaar antwoord nummer B kunnen zijn, maar ik ga toch voor nummer C.
0: Ja? Zetten we die neer?
1: Zetten we die neer.
0: Oké. Nummer C staat genoteerd. Waar zou Wim Kieft op de stip bij Idols voorgaan?
2: Wim Kieft?
3: Noem iets.
9: Over de muur.
6: En iedereen werkt.
2: Nee, over de muur. Maar een klein orkest.
0: Ja, dat vond ik leuk. Heel klein orkest. En ik hoor je denken, hoe kan dat nou? Het is natuurlijk de enige enigszins voetbal gerelateerde in de drie.
1: Ja?
0: Want je hebt de muur. Waar je overheen moet schieten bij een vrije trap.
1: Wat weet jij dan weer als kenner?
0: Ik,

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan. Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten
5: voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten...

0: Dat is goed geregeld.
1: Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Nieuw bij National Geographic.
14: It's been 25 years.
13: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
14: Without both of them, I would have never made it out.
13: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
14: I've always wanted to say thank you.
15: Thank you for saving my life.
13: 9/11 Reunited. Zondag 8 uur National Geographic. Of stream op Disney+.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Marijke Ketel.
19: Goedemorgen. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van een petitie in Assen. President Trump wil nog dit jaar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoeten, meldt Amerikaanse media. Als het aan Trump ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening van het Amerikaanse leger met dat van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kampeerovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo weet het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En een spannende dag in Nijmegen, want daar speelt NEC vandaag tegen het Noorse Bode Glimt in de laatste voorronde van de Champions League. Aanvoerder Charon Cherry kijkt er erg naar uit.
20: Ik denk dat voor iedereen fantastisch is dat we überhaupt zo ver zijn gekomen. En nu de laatste ronde van de Champions League om in die groepsfase te belanden. Dus we moeten er vooral van genieten, maar we moeten er alles aan doen om daar te komen.
19: En ook de Nijmegenaren zelf zijn er bijna helemaal klaar voor.
21: Ja, het begint knap zenuwachtig te worden. Maar ik heb wel 100% vertrouwen dat het goed gaat komen.
19: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur en is thuis in De Goffert in Nijmegen. Het weer dan, eerst nog wat buien, soms met onweer, veel regen. Vanmiddag aan de kust wel wat opklaringen. En het wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig.
22: Ah ja, het bestaat 80 jaar.
0: We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg.

0: met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal. Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
12: mama,
11: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Radio Veronica.

0: geef er meteen een muzikale Maria-verschijning in de vorm van Blondie. Still going strong, hè? Maria, het is woensdag. Het is Radio Veronica, 19 augustus. Hartelijk goedemorgen. Ik doe de morgen tot 10 uur. En we hebben even de kranten doorgespit. Lekker rustig op deze woensdag. Ze hadden lekker de tijd om even wat dingen door te lezen. Wat heb jij gevonden, Marijke?
1: Een internationaal onderzoek naar vreemdgaan.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, waar doen de meeste mensen het het meest? Waar doen de mensen het het meest? En hoe zit dat in Nederland eigenlijk? Heb jij enig idee?
2: Al.
0: Hoe ze doen, waar ze doen?
1: Waar ze doen, welk standje... Nee, waar denk jij dat je op de wereld het meest vreemd gaat?
0: Welk land?
1: Wilde gok. Het is er warm.
0: Geen Italië?
1: Nee, het is geen Italië. Nee, in Thailand gebeurt het veruit het meest. Ruim de helft van de getrouwde mensen is daar wel eens vreemd gegaan.
0: Maar dat komt dat je dan te veel gemasseerd wordt waarschijnlijk.
1: Ik denk het.
0: Thaise massage.
1: Nou, ja, bijvoorbeeld.
0: Dat loopt uit de hand.
1: Ik denk het. Ik heb geen idee. Een precieze reden wordt niet gegeven, maar wel dat het daar het meest gebeurt. En hier in Europa gebeurt het meest in Denemarken. Duitsland en dan komt Italië wel, met 45%. Nou, en wij in Nederland staan op de 35%. Vind ik nog steeds ook wel hoog, hoor.
0: 35?
1: Van de getrouwde mensen die wel eens een scheve schaats rijden.
0: Ja, maar dat, want ik hoorde gisteren dat iedereen van die dating-apps afgaat. Want men wil weer face-to-face contact.
1: Ja.
0: Dus zijn mensen weer on the rampage, om het maar op z'n duik te zeggen, in de kroeg.
1: Ja, misschien.
0: En daar gaat het mis.
1: Ja, misschien dat het dan wel sneller fout gaat dan via de app.
0: Of op de werkvloer.
1: Ja.
0: Gebeurt ook nog wel eens.
1: Ja.
0: Het kopieerhok is nergens hetzelfde.
1: Nergens meer schoon ook.
0: Het is toch raar dat het altijd in het kopieerhok gebeurt.
1: En dan heb je gewoon een aandenken, kun je meteen maken.
0: Ja, ik liep namelijk net even langs het parkeerhok. Het parkeerhok. Het de kopieerhok.
1: Ja.
0: En er stond niemand, dus we zijn veilig.
1: Oh, we zijn hier nu nog oké. Okay.
0: Niks aan de hand op zich, dus dat is mooi. Maar fijn dat je dit soort cijfers er even bij pakt. Je weet het toch nog. Ik heb weer een ander iets wat oprukt. Een heftig oprukkende allergie op een school in Heemskerk. Ze hebben daar iets in de band gedaan. Broodjes pindakaas en andere etenswaren waar noten in zijn verwerkt... zijn vanaf nu uit den boze.
1: Die mogen kinderen niet meer meenemen.
0: Tijdelijk.
1: Ja.
0: Ik zou dus denken dat het zou komen... Ik ken namelijk iemand die vroeger bij mij in de klas... altijd heel schofterig veel pindakaas op brood had... en dan lekker die lucht van die pindakaas de klas in stond te blazen.
1: Dat meen je niet.
0: Dus je moet je voorstellen, hij nam een hap... en dan...
1: Nee.
0: De pindakaas, fluiter, blazer, noemden wij hem altijd.
1: Och.
0: Dus dat was heel vervelend. Dus dat hele klaslokaal dat stookt aan de pindakaas. Kun je vervelend vinden, kan ik me iets bij voorstellen. Maar dit werkt met iets heel anders. De school werkt nu met een soort flexplekkenconcept. Dus kinderen wisselen veel van groep en werken dus rondom thema's. En dat is meteen een grote nadeel. Als er een kind bijvoorbeeld een broodje pindakaas eet aan een tafel... van later een kind zit met een pinda-allergie... dan kan dat zorgen voor ernstige problemen.
1: Ja, ik heb geen pindallergie, dus ik weet dat dit heel erg kan zijn. Ja, maar is dit zo erg dat je geen enkel kind meer een pindakaasbroodje mee kan geven?
0: Het is heel erg. Ik ken twee mensen die toevallig ook een pindaallergie hebben.
1: Ja.
0: Zodra er pinda is, dat gaat helemaal mis. En die moet ook altijd worden geïnstrueerd. Dus het gaat ook nog vaak fout. Mijn beste vriend heeft een pindaallergie. Kan het echt niet eten. Dus hij moet van tevoren bij een restaurant moet hij aangeven... ik, echt pindaallergie. En dan nog krijgt hij het voorgeschoteld. Het is hem zelfs gebeurd in een 3-sterren restaurant.
1: Oei.
0: Dat hij daar zat. En zei ik, absoluut geen pinda's. En het verkeerde bord kwam onder. En paniek in de keuken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar ik heb ook een keer in een vliegtuig gezeten... waar iemand zat met zo'n heftige pindaallergie... dat we kregen van tevoren de instructie... of u geen pinda's wil kopen... maar ook zeker niet wil tevoorschijn halen... want er zit iemand, als hij alleen al weet... dat er in dezelfde ruimte ook een pinda is...
1: Dan blaast hij al op.
0: Dan is het klaar.
1: Wat erg.
0: Dan blaast hij al op. Dus dat kan heel ernstig zijn. Maar ja, dit is dus blijkbaar ernstig. Maar je hebt in ieder geval in Heemskerk geen pindakaas meer. Dus dan, als je houdt van pindakaas met jam...
1: Ja, dan moet je alleen jam.
0: Alleen jam. Ja, alleen jam. Oh, boterham met jam is eigenlijk wel weer leuk geleden, hè?
1: Ja, dat kan wel voor je smeren.
0: Pindakaas met sambal, ook lekker. Nou goed, in ieder geval...

0: zie je. Het is altijd tijd om het glas te hebben met Pink. And raise your glass. En daarvoor de Robert Cray Band. Dat is een beetje donker antwoord alweer bij ze. Don't be afraid of the dark.
1: Stem nu voor de Radio Veronica Top 3000.
0: Ja, sinds afgelopen maandag is hij geopend. De Top 3000 stembus. Want hij gaat vanaf september weer uitgerold worden. Wekenlang de beste muziek aller tijden. Op volgorde gelegd door jou, want ja, er moet wel gestemd worden natuurlijk. En het leuke is, er is een hoop te doen rondom de stemlijst dit jaar. Want als je jouw stemlijst invult, dan hangt daar onder een vakje. En als je die dan aanvinkt, dan kun je dus kans maken op een ochtendshow. Dat is toch mooi, wie geeft er nou een ochtendshow weg? Dat doen wij. Je krijgt eenmalig de sleutels van dit programma. En ik moet zo lachen op wat er nu op social media gebeurt in mijn Instagram-inbox. Echt. Marijke, hier mijn verraderheid en vanmiddag hier met me meekijken.
2: Oh, leuk.
0: Het is superleuk. Iedereen die ook maar ooit ergens een radioprogramma of nu heeft of heeft gedaan, die is nu bezig om 300 likes te krijgen.
2: En dat hoeft niet eens, hè?
0: Ja, nou, uiteindelijk moet je er 300 hebben op eind augustus, 30 augustus.
2: Ja, sorry, ik bedoel ervaring bij een radioprogramma. Dat hoeft niet.
0: Nee. Dat is ook het leuke. Dat hoeft helemaal niet.
2: Nee.
0: Je mag ook gewoon misschien ben je visboer of zo. En je denkt, nou, ik wil gewoon een keer dat ochtendprogramma doen. Dat kan. Dat is gewoon geen probleem. Maar dat kun je daar doen. Je hoeft het niet per se te doen als je denkt, ik wil liever niet. Ik wil gewoon stemmen. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon via radioveronica.nl, want we hebben toch 3000 platen nodig. En soms vind ik het leuk om gewoon even te vloeten in iemands lijstje. Dat doen we straks ook weer een uur lang in het top 3000 uur, na 9 uur. Maar ik kon het niet laten om even te bellen met Linke. Goedemorgen, Linke.
3: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. En wat fijn dat je gestemd hebt.
3: Ja, zeker. Ja, kan niet anders. Maar ik vond het wel lastig, want er is zoveel keus. Maar ja, uiteindelijk heb ik wel mijn top gekozen.
0: Ik vind het een superleuk lijstje. Want normaal gesproken, als je dan kijkt in zo'n lijstje, staan er vaak toch wel de Hotel Californiërs en de Piano Mensen, zo staan er allemaal in. Maar Linke, jij hebt het gewoon over een heel andere boeg gegooid. Je denkt gewoon, we doen hele andere platen.
3: Dit zijn echt nummers waar ik super graag de dag mee start. En dat vond ik ook helemaal passen bij de ochtendshow. Ja, deze nummers maken me allemaal zo vrolijk. Dacht, deze moet in mijn lijstje.
0: Super lollig. Ik zie Let's Get It Started, Black Eyed Peas. Ik zie Wake Up Call. Hey. Hè? Wakker worden, ja, Maroon 5. Let's Get Loud. Dan weet ik ook een beetje jouw ochtendrituelen.
3: Ja,
0: Lion zeker. In the Morning Sun. En deze vond ik ook heel grappig. Je hebt gewoon in je lijst Marky Mark en de Funky Bunch.
3: Ja, maar die is toch fantastisch?
0: Die is fantastisch. Hoe kom je daar nou bij?
3: Nou ja, die luister ik best wel vaak als ik dan lekker wakker wil worden. En dat maakt mij zo vrolijk. Ja, dat is wel eigenlijk een beetje mijn favoriete ochtendnummer.
0: Linke, je bent een vrolijk mens.
3: Oh ja, absoluut.
0: Ik hoor het nu ook. Je bent voor altijd omarmd door ons nu. Wij vinden het gezellig met je. En die Good Vibrations, die Good Vibrations knal ik dan nu even via jouw lijstje uit de radio jouw kant op.
3: Ah, dankjewel. Fantastisch.
0: Dank voor je lijst.

0: Je zou maar Tom heten, dat heb je er een goeie aan. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Mooi hoor, nooit een weg kwijt. Wat een vrolijke lijst. Linker de Jong heeft gestemd op de top 3000 via radioveronica.nl. Onder andere op deze Marky Mark en de Funky Bunch. Leuk. Good Vibrations. En daar gaat het om in het leven. Good Vibrations. Maar er is ook een hoop ellende natuurlijk. En zometeen krijg je er weer een hele opsomming van. Het nieuws van 19:30 komt eraan, Marijke. Wat zit er allemaal in?
1: Hoe criminelen verdienen aan blikjes en de allerslechtste namen op de menukaart.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu...

0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: anders doe.
1: Naar de Veronica Verkeer. Ja hoor, de eerste files. Ze staan er nu eindelijk. Bijvoorbeeld de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen, een half uur. En de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen, 7 minuten. 4:08 en het allerlaatste nieuws. Net heet van de pers binnen. Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen.
1: Het is wel lekker hoor, 4 weken Spanje, dan kun je het allemaal gewoon in de prullenbak knallen.
2: Ach, heb je het niet meegenomen?
1: Nee, daar zit toch geen statiegeld kopen.
2: Nee, maar daar zit
1: toch
2: misschien... Nee, ja, weet ik niet.
1: Nee,
2: ja,
1: zit er niet op.
2: Nee, dat werkt dus helemaal niet.
1: Dat werkt dus niet.
2: Nee, nou goed, we laten hem lekker weg. Gooi wel in de prullenbak.
1: Ja, maar je gaat er niet met een vuilniszak met blikjes het vliegtuig in.
2: Ik zou ze de kost niet willen geven.
1: Ik ook niet.
2: Van mensen die dat doen.
1: Vreselijk.
2: In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Steeds meer kampeerders vermijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens het AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen. En Geer, als je al een tijdje naar Ik ben de Morgen luistert en met jou samenwerkt, dan is het geen geheim dat jij een fan bent van jouw woordgrappen.
1: Oh jongens.
2: En je woordspelling. Het is een beetje een ziekte ook, hè?
1: Het is een tik.
2: Je kan er helemaal niks aan doen.
1: Nee.
2: Maar hoe sta jij tegenover ludieke gerechtennamen op de menukaart?
1: Ja, het is, je hebt er van die. Je hebt, er zitten erbij.
2: Ja.
1: En dat zijn dan stel lolbroeken. Dat je de menukaart opent en je denkt, oh, het is zo'n restaurant.
2: Ik heb een lijstje gevonden.
1: Dat hasta la pasta. of het is fazant erover.
2: Dat is dan een fazant?
1: Fazant, ja. Wat zag ik daar laatst ook weer? Hasje me nou.
2: Ik zou bijna gezondheid willen zeggen.
1: Uit de school geklapt.
2: Oh, de school.
1: Of maken wat flan. We zitten de hele week al aan de flan.
2: Kijk, dus, ik vind die van jou dus al beter dan het lijstje die ik heb gevonden. Want veel Nederlanders vinden dit dus heel erg vervelend. Jij vindt het wel grappig, denk ik.
1: Ik vind het wel geinig. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ja, wat is het nou?
2: Nu weet ik het wel.
1: Kersie Quinoa, zag ik laatst. Quinoa.
2: Wat vind jij van een uiensoepje met de naam Huilen met de pet op?
1: Huilen met... Oh.
2: En het idee is dan dat je van de ui moet huilen. En dat dan vaak krijg je een uiensoep dan met zo'n bol kaas erop. Ja, en dat is dan de pet.
1: Dat is de pet. Ah,
2: vond ik nog wel geinig ook.
1: Op zich goed gevonden.
2: Op zich?
1: Zeer creatieve.
2: Alle gekheid op een stokje. Wat denk je dat dat is?
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Een vleespies.
1: Dat is een vleespies.
2: Een salade met biefstukreepjes. Een steekje los. Maar dit kan jij inderdaad beter. Gooi er nog maar eentje in om het af te leren.
1: Hou je waffel.
2: En dat is dan een wafel. Dat is een, als,
1: hou je wafel.
2: Als dessert, ja. Ja, ik vind het ook wel grappig. Het moet alleen niet te ver gaan. Misschien.
1: Oberzien.
2: Mag ik de oberzien?
1: De oberzien. Ja, het is toch verschrikkelijk.
2: Oké, ik vind
1: je hebt er heel veel. Maar er zijn, ik zie hier bijvoorbeeld ook eentje. Helaas voor deze diamanthaas.
2: Oh, no.
1: Geen draad aan vast te knopen. En dat is dan een dubbelgebakken sucade. Mensen zijn wel creatief. Maar let maar eens op. Het staat steeds vaker. Er zijn lolbroeken in de restaurants.
2: Het is lekker origineel, hè? Nou, het weer nog even. Eerst nog buien, soms met onweer. Veel regen. Oh. Vanmiddag aan de kust kan er ook wat opklaringen voorkomen. Om het in goed Nederlands te zeggen. En het wordt een graad of 19.
1: 19. Er staat wel een jasje aan, hè? Oh, even de ramen openzetten, hoor.
2: Een vest.
1: Een vest. Oh ja, die kan je aan- en uittrekken. Laagjes, ja.

0: gerechten. Het kan nog veel erger. Russische witlof salade van Russia Witlof. Oh man. Dansen in je pastinaki.
1: Mooi.
0: Ja, met je dillenbillen in het wafelijzer. We hebben er nog veel meer. Het gaat nog veel erger. Klap van de kwakkenmolen. Oh nee. Tappen na de overkant. Ja, ja, ja. Grootje gekkigheid. Voortreffelijk.
1: Is toch ook wel geniet, hoor.
0: Eiergerecht, het Roergebied. Oké, in ieder geval was dit Don Henley. En hij bezong het feit dat de Boys of Summer er vandoor zijn met het mooie weer. Het is namelijk een plaat over slecht weer in de zomer. Geen zomerplaat eigenlijk, maar Boys of Summer. Het is zometeen weer tijd voor jou om een prachtige prijs gewoon te winnen. Want wij hebben namelijk zometeen weer het woordenboekspel. En daar hebben we een boek voor als prijs. Het mysterie van de Beatles. Over de oorzaken van een ongekende roem. Dat is een mooi boek van Peter Eigenhuizen en Tuin. Sorry,
1: nam
0: je
1: net een slok koffie.
0: Nee. Alles zit onder de koffie nu. Nou, heb jij daar wel zin in? Ik kan me iets meer voorstellen. Als je mee wilt spelen met het woordenboekspel, hoef je maar één woord te appen. En dat is...
2: Je raakt het nooit!
0: Woordenboekspel! Doe dat nu via de Radio Veronica app. En dan is het boek zometeen misschien wel voor jou. Ik ben benieuwd welk woord we nou weer uit de Vandalen hebben gehaald. Dat zal er wat zijn. Ga ervoor zitten. App Woordenboekspel met de Radio Veronica app. Draai ik voor jou de splinternieuw single van Rondé.

straks weer te winnen hoor, Dirty Cash. Over een uur, hè, Sting met een ping kun je weer Dirty Cash winnen. Dit waren de Adventures of Stevie V, Dirty Cash. En daarvoor, dit was de nieuwe Rondé. Heb je die maar vast even gehoord? Die heet Oh My...

0: om te bepalen. En we spelen het vandaag met Marcus Schouten uit Rijswijk. Goedemorgen, Marcus.
1: Goedemorgen.
0: Belastingadviseur ben jij?
1: Klopt, ja.
0: Oh, jongens toch, ja. Dat ben je altijd wel druk mee, lijkt mij zo.
1: Zeker. Maar het is nu wel wat rustige periode uiteraard.
0: Ja, ben je al op vakantie geweest? Dan komt het nog. Hoe zit het bij jou?
1: Juni 2 weken Italië geweest in Toscane. En dan straks nog een weekje naar Griekenland, naar Athene.
0: Dat is heerlijk. Dat is fijn vooruitzicht. Als iedereen al keihard aan het werken is, ga jij er nog even heen.
1: Precies. Dat doe jij goed. Het is lekker rustig.
0: Je bent niet alleen belasting, maar ook vakantieadviseur, begrijp ik nu.
1: Het is natuurlijk goedkoop hoor, in het voor- en na het seizoen.
0: Ja,
1: te gaan,
0: je hebt helemaal gelijk. Dat moet ik ook maar eens doen. Nou, hoe dan ook, Marcus. We gaan met jou het woordenboekspel spelen. We hebben een mooi boek van de Beatles daar tegenover. Het mysterie van de Beatles. En we hebben een heel moeilijk woord. Ja. En hier komt-ie. Het woord van de dag is...
2: Deipnofobie.
0: Wat?
2: Deipnofobie.
3: We hadden er ineens twee.
4: Heel raar.
0: Deipnofobie. Marijke, wat is dat nou weer?
3: Nou, dat is de angst om je neus dicht te houden.
0: Neem jij mij nu bij de neus? Of,
5: Nee.
0: Angst om je neus dicht te houden. Annie van de redactie, wat is het volgens jou?
6: Ja, dat is de angst voor duiken.
0: Volgens mij is Annie verkouden. Denk je niet? Dat klinkt al niet raar. Angst voor duiken. Nou, ik denk dat het wat anders is. Marcus, luister. Deipnofobie is de angst voor dineren en het bijbehorende interactieve gedeelte. Dus gesprekken aan de eettafel.
1: Oké. Nog één keer het woord. Dat was best wel moeilijk te verstaan.
0: Ja, snap ik.
2: Deipnofobie. Deipnofobie.
0: Ja.
1: Ik denk dat Gerard gelijk heeft.
0: Angst voor dineren.
1: Ja.
0: God, je zou maar een restaurant hebben. Dat is altijd niet angst voor dineren of andere mensen die dat doen. Angst voor dineren, denk jij? Nou.
1: Ja, zeker.
0: We gaan eens luisteren of je gelijk hebt.
2: Irrationele angst voor dineren, ja. Maaltijden in gezelschap... of ja. De gesprekken die tijdens een diner worden gevoerd.
0: Ja. Heel goed. Kijk, nou, dat is toch mooi, zeg je. Schot in die roos. Je krijgt van ons dat geweldige boek van de Beatles. En daar vind je elke keer weer nieuwe informatie in. Dus altijd is er iets over de Beatles te vinden. Het is altijd een fascinerende band. Die sturen we naar je. Veel plezier ermee.
1: Super, dankjewel.
0: En ik wens jou een hele fijne belastingadviseurdag.
1: Yes, jullie ook nog werk. En een mooie uitzending.
0: Dankjewel.
1: Goed zo.
0: Bye-bye, Marcus.
1: Hoi.
0: Bye-bye. Dit is Duran bij Veronica. You to a kill. BC.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis.
3: Op knrm.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis.

0: Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Het is weer Hamsterdam bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes!

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
5: Kippie.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Marijke Ketel.
20: Goedemorgen. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaan langs meerdere gemeentehuizen door de provincie Drenthe. De politie zegt bij de regio Omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En de politie gaat sowieso ingrijpen als ze de snelwegen opgaan. Dat zegt de vakbond ook bij Hart van Nederland.
21: Dan moet je je voorstellen dat er bijvoorbeeld een ME-optreden komt waarbij een tractor in beslag wordt genomen. Die stilstaat vooraan de gecreëerde file.
20: De protestmars eindigt bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief gaan overhandigen. Bij een grote hotelbrand in India zijn zeker mensen om het leven gekomen. Er staat geen getal. Bij zeker mensen om het leven gekomen en 6 mensen zijn gewond geraakt. De brand brak uit in een hotel in de stad Kolkata. Het sloeg over naar andere hotels. Zo'n 30 mensen wisten op tijd weg te komen. Of onder de slachtoffers van de brand in India ook buitenlanders zijn, is niet bekend. Kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen met bijna een kwart, zo meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En goed nieuws voor fans van nostalgie, want de Fabeltjeskrant is weer te

0: Islam.
1: Ja, op YouTube deze keer alle originele afleveringen van de serie over meneer de L en het grote dierenbos, die worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder wel origineel. De eerste 10 afleveringen van de ruim 1600 staan nu online en er komt er dagelijks eentje bij.
2: Leuk, hè?
1: Zit jij erop te wachten? Met een dekentje?
2: Ik keek het vroeger wel.
1: Ja?
2: Ja, ik vond het wel heel ouderwets. Toen wat mijn oma zei, ach wat leuk, de fabeltjes kan. Kijk, mijn oma dat dan ook al, weet je wel. Hoe oud is dit allemaal wel niet? Maar het is wel leuk, een nostalgie.
1: Binnen. Zeker.
2: Zeker, meneer de Uil. En, ja, het is en Willem Bever met de waterpomptang.
1: Het gaat waterpomp. Dompelpomp.
2: Dompelpomp. Het is ook een raar woord.
1: Lekker weer trouwens, hoor. Om lekker
2: prima weer, om
1: de fabeltjeskrant te gaan kijken. Vanochtend buien soms met onweer of regen. Vanmiddag valt er wel ook nog een bui. Maar er zijn ook opklaringen. Dus kijk maar even wat het doet. En het wordt ook 20 graden.
2: Kijk maar even, hè. Het weerbericht van vandaag. Kijk maar even. Prima. Doe het raam open en verwonder jezelf. En dan zie ik misschien nog wat vertragingen staan. Ja hoor, ongelooflijk. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp bijvoorbeeld. 26 minuten. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen. 17 minuten. En een ongeluk op de A76 Brussel Aken bij Schinnen. Daar sta je nu een half uur.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Radio Veronica.

0: te zingen. En dan heb je het refrein te pakken. Roxette, and she's got the look. Het is woensdag alweer. Vliegt die tijd, het is 19 augustus. Had ik al goedemorgen gezegd. Het is eigenlijk door de morgen op Radio Veronica. Hallo, goedemorgen Marijke.
1: Goedemorgen.
0: Marijke Ketel. Het is de dag dat een aantal Veronica-luisteraars, denk ik, toch een beetje roestig, dan wel brak, zijn wakker geworden. Want gisteravond was namelijk de allereerste editie van de beste muziekquiz aller tijden. De popquiz, waarmee Wouter Frank het land intrekt. Even kijken hoe het er in Gouden aan toe ging.
2: Kom en gaan aan de mensen en glazen bier. Kortom, het is heel gezellig in Gouda.
3: Casa Ciao, en we gaan beginnen met de beste muziekquiz aller tijden.
0: Ja, het was super gezellig gisteravond in Gouda. En er zijn er nog een paar onderweg. Je kunt nog bij de volgende editie zijn. Dat is namelijk Café Hoender en Hop. Ja, op de Grote Markt is dat in Den Haag, 24 augustus. De Q-Factory in Amsterdam, daar zijn we ook nog op 28 augustus. Dus kun je aanmelden, meer info trouwens op radioveronica.nl. En dan moet je ook zijn voor het stemmen op de top 3000. Want die stembus is geopend en vanaf september knallen wij die lijst uit. En daar hebben we je hulp voor nodig. Dus stem en altijd leuk. Fijn. En zometeen gaan we even bellen met een van de grootste Formule 1-liefhebbers die wij kennen. Het is ongelooflijk. Het circuit van Zandvoort staat nog net niet van schouderblad tot schouderblad op zijn rug getatoeëerd. En zijn camper is er al, dus we gaan even bellen met hem. En ik weet je nog, begin deze eeuw, dat de opening van het Formule 1-circuit, de meningen waren redelijk verdeeld. Er waren een paar positieve reacties.
4: Het is best leuk als het dan hier is, vind ik.
5: Want dan kun je, misschien kun je, hoef je niet naar een ander land te gaan.
0: Nee, dan hoef je niet naar een ander land, hè.
5: Om naar een Formule 1-wedstrijd te gaan kijken.
4: Dus dat lijkt me wel vet.
0: Kun je gewoon hier kijken. Maar er waren ook nog wel wat negatieve reacties, weet ik nog.
6: De hele dag hoor je, weet je wel. Je zit helemaal niet meer leuk in je tuin.
0: Nee, je zit niet meer lekker in je tuin. Nee, dat rubber en zo en dat hing. Ja, dus dat is een negatieve reactie. Maar goed, even kijken hoe de sfeer erbij hangt zo meteen.

0: juist gewoon met je handen. Dat is gewoon leuk. Artiesten hebben geleken. Sia en Clap Your Hands met Veronica. En het komt er weer aan. Ja, voor een handjevol mensen begint de laatste Grand Prix van Nederland al een stukje eerder. Want al sinds vorige week woensdag staat daar Formule 1-fan en oprichter van de Max Verstappen fanclub. Hij is er al. Urenlang kan hij kijken naar spektakel van alleen al laden en lossen op het circuit. En over dat alles vlogt hij, blogt hij, livestreamt hij, live vanuit zijn eigen Max Verstappen camper. En ik ben blij dat hij tijd heeft gevonden om even met ons te praten. Dames en heren, Bas van Bodegraven.
1: Goedemorgen,
0: Gerard. Dag, Bas.
1: Weer een geweldige introductie.
0: Ja, ik moet je altijd even neerzetten, want ik vind het knap dat je altijd zo enthousiast ook. Al zijn ze daar de blikjes frisdrank aan het laden, dan zit jij al daar. Oh, kijk wat er gebeurt! Dat is toch mooi, want jij bent al een tijdje op het circuit. En dan ben ik toch benieuwd, ja. Bas, wat is nou zo magisch aan de dagen voorafgaand aan de race? Valt jouw dingen op die wij allemaal niet zien?
1: Nou, het is heel simpel. De gewone Formule 1 media, tussen aanhalingstekens, die brengt alleen wat er eigenlijk op het circuit gebeurt qua races. Maar de fans die willen heel graag zien wat er gebeurt in aanloop met de vrachtwagens, met gewoon alles. En dat probeer ik te delen. En wij proberen eigenlijk het gevoel te geven dat mensen er zelf ook een beetje bij zijn. En dat gaat goed.
0: En wat ben je, ik ben wel nieuwsgierig, wat ben je tot nu toe allemaal zo al tegengekomen? Zitten er nog hele speciale dingen tussen waar je dacht, ik heb nou iets gezien, daar moet ik over bloggen, vloggen en zo?
1: Nou, ik heb wel een laatste nieuwtje.
0: Oh!
1: De teamgenoot van Max, die doet niet mee.
0: Oh, jongens, heet nieuws! Ja. Wat nu weer?
1: Ja, dat is een jonge vent en die heeft ook zijn behoeftes en die heeft een polsblessure en hij kan niet rijden.
2: Isaac Hadjar is dat.
0: Is dat, ja. Ik was bang
1: Precies,
0: wat is er dan? Misschien is hij aan de race? Nee. Hij heeft een polsblessure, oké, dus dat wordt niks.
1: Ja. Nee, wel apart is dat hij was vervangen door Liam Lawson. En die heeft een paar jaar geleden heeft hij Daniel Ricciardo moeten vervangen. 3 keer rijden. Waarom? Een polsblessure.
0: Een polsblessure? Oei.
1: Ja.
0: Oké, dus
1: ja.
0: Dat heerst, zeg maar.
1: Ja, blijkbaar.
0: Oké, maar het is natuurlijk ook een hele bijzondere. Want Bas, dit is de laatste Formule 1 in Zandvoort. Hoe ga je deze beleven? Vierend of ga je rouwen?
1: Ja, allebei. Lachen en traan, zeg ik maar.
0: Ja.
1: Er blijven 2 dingen over. En dat is de herinneringen en een beetje hoop. Dat het toch nog eens terugkomt.
0: Ga je nog een stukje asfalt eruit hakken om in huis te nemen? Om in je kast te zetten?
1: Nou, het circuit is niet weg, hè?
0: Nee, het circuit blijft wel natuurlijk, maar toch dat je denkt...
1: Ja, als iedereen nou een stukje asfalt pakt, dan houdt het blijft er niet veel over. Nee, dat gaan we niet doen. We houden van de beelden. En die hebben we gelukkig veel.
0: Die hebben we nog, hè. En ik ben toch nieuwsgierig, heb je al een kleine voorspelling voor ons? Wie staat er in jouw top 3 voor zondag?
1: Ja, ik denk dat Max hem gaat winnen. Ik ben natuurlijk niet objectief, maar dat denk ik echt. En ik had vorige keer, want dit is de laatste dus. En vorige keer had ik een nieuwe hashtag verzonnen met jouw gesprek.
0: Ja.
1: En dat was, World Champion 2 Finger in the Nose. Nou, dat gaat hem dit keer niet worden.
0: Maar 1 vinger dan?
1: Dit jaar is het hashtag de regering krijgt... Of dankzij de regering krijgt Zandvoort de tering. Want die sponsoren als enige land, en Silverstone dan ook nog, moet ik zeggen, helemaal niks. En daardoor is hij weg. En dat doet wel pijn.
0: Dat doet pijn, ik snap dat wel. Maar het wordt in ieder geval een mooi spektakel. Aankomen zondag. Even kijken, Davina gaat weer zingen, hè, voorafgaand aan de race. Net als in 2021.
1: Ja, ik geloof het wel, ja.
0: Ach, dat is toch mooi. En verder zie ik ook optreden van Floor Jansen. La Fuente is erbij. Emma Heesters, Yves Berends. Nou, dat is toch... Het wordt een feest.
1: En Niels van Zandt, hè? Die moeten we niet vergeten. Niels van Zandt van...
0: Ja, dat zijn de teksten. Die doen het erom. Bas, geniet van deze race. Heel sterkte met de allerlaatste. En het afscheid van het circuit. We zullen aan je denken. En we kunnen je overal volgen, want je blogt en vlogt erop los.
1: Vooral dat. Dankjewel.
0: Veel plezier. Bas.
1: Dankjewel. Komt goed.
0: Bye bye, man.

0: stukje Dream House. Robert Kilometer en kinderen. Ofwel Robert Miles en Children. Zing! En zometeen jouw kans op €150. Schoon aan die haak. Als je mee durft te spelen met Zing, naar de ping. Het enige wat je hoeft te doen, is de telefoon er even bij pakken en dit afzingen naar de ping. Run like a fugitive. Dat was hem alweer. Hoe gaat het verder? Doe je best, zing het in en stuur het hierheen. En dan maak je kans om mee te doen. Ik zal hem nog één keer laten horen.
1: Wortels.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En wellicht speel je zometeen. Zing naar de ping. Het nieuws komt eraan van 8:30. Maar kijken, wat zit er allemaal in?
2: Nog altijd veel kippen overlijden bij transport. En bij hoeveel trappen lopen ben je al gezonder?
3: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
4: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
5: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
3: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
5: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
6: Hallo.
3: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
5: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
3: In de Radio Veronica Top 3000.
5: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Met Buut.

0: nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: It's been 25 years.
4: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
5: Without both of them, I would have never made it out.
4: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
5: I've always wanted to say thank you.
6: Thank you for saving my life.
4: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hallo Veronica, verkeer. 12 vertragingen, niet heel druk. Dit zijn ze. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Hoenderloo door een auto met pech, 9 minuten. En diezelfde weg, maar dan de andere kant op. Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen. Daar sta je ook in de file van 11 minuten. En de A76 Brussel-Aken bij Schinnen. Daar staat ook een auto met pech. 28 minuten. Daar is een man met schroevendraaier onderweg. 8:58 en het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000. En wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, dat zegt Animal Rights. Die vindt dat de politiek er iets aan moet doen.
7: Dus de kippen gaan onderweg naar hun laatste verblijf en onderweg daarheen.
8: Ja.
7: Voor de slacht, ze halen de slacht niet.
8: Ik stel me zo voor dat ze worden verdrongen in de vrachtwagen.
7: Ja.
8: Het is heel zielig, ja. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. In het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van de asielopvang daar intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regio Omroep. Het dorp, waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door bekladdingen bij voorstanders. En ook in de krant vandaag, in de Telegraaf. De kop. Zoveel trappen lopen per dag levert de meeste gezondheidswinst op. Een Engelse universiteit heeft nu uitgerekend hoeveel trappen je moet lopen om dus optimaal aan je gezondheid te werken. En wat blijkt? 6 trappen omhoog zijn genoeg voor een gezondheidssprongetje.
7: 6 trappen, maar maakt het de lengte nog uit of niet?
8: Dat heb ik even voor jou uitgezocht, Geer. Want dat...
7: Is de 6 trappen de domtoren op? Of,
8: kijk,
7: wat is het?
8: Dat is de nuance die we deze ochtend wel degelijk moeten brengen. Ik heb het originele onderzoek zelfs even opgesnord.
7: Kijk.
8: Ik vind de krant daar een beetje onduidelijk in. Want je denkt misschien 6 tredes. Dat kan ik ook.
7: Ja.
8: Prima. Maar nee, het gaat helaas om 6 volledige trappen. En dan is het dus echt van verdieping A naar verdieping B. Dus eigenlijk moet je 6 verdiepingen per dag lopen voor een gezondheidssprongetje. En dat zijn dus 60 treden. En dat is een behoorlijke kluif.
7: Nou, ik moet zeggen, wij zitten op de begane grond hier in dit pand. Maar dat is wel eens anders geweest. Dan moesten inderdaad een hele soort trappen. Maar ik nam ze altijd.
8: Ja?
7: Lopen.
8: Echt?
7: Zeker, ja. Maar dat, ja, er zijn weinig ik heb alleen thuis nog trappen.
8: Hoeveel? Heb je 6 verdiepingen?
7: Okay, ik heb een zolder, ja. Dus ik van de kelder naar de zolder, dat zijn er toch al 3. Dus ik hoef dat maar 2 keer te doen.
8: Nou, en dan ben je er al. Fitter.
7: Hey, nou,
8: ja.
7: Makkelijk.
8: Op zich, het valt op zich wel mee, maar ik vind traplopen wel altijd vies tegenvallen. Moet ik heel eerlijk zeggen.
7: Nou, je hebt van die treden die net te hoog zijn.
8: Ja.
7: Ken je dat?
8: Ja.
7: Vroeger bij 2 centers geleden, het oude peperbusgebouw waar 3FM zat en zo.
8: Ja.
7: Daar ging ik ook altijd met de trap en dan kwam ik echt als een rondbrandsteden. Kom ik aan? Want die treden waren net te hoog. En,
8: Ja, je bent al niet zo groot. Dus
7: was toen, en ik rookte toen ook nog.
8: Ja,
7: dat hielp ook niet echt.
8: Nagaan, nee. Nou goed, het weer nog even vanochtend de buien. Soms met onweer of veel regen. Vanmiddag valt er ook nog een bui, maar er zijn ook opklaringen, wordt ons beloofd. En het wordt hooguit 20 graden.

0: Thunder. En het is leuk, want ze hebben nog een paar andere platen gemaakt. En ik hoorde gisteren bij Marissa, hoorde ik die andere, Overkill. Toen denk ik, oh, dan ga ik morgen Who Can It Be nou weer eens draaien. Leuk. En daarvoor Anouk, Girl.
1: Zing.
0: Het is tijd voor Zing na de Ping. We spelen 3 rondes met elk goed antwoord win je €50. In totaal €150 te verdienen. Je mag ook na elke ronde stoppen, maar ga je door. En heb je het vervolgens fout of een blackout, dan is je geld kwijt. Maar hebben wij altijd een troostprijs in de vorm van de Act in de Morgen kurkentrekker. En die ligt verrekte goed in de hand. Vandaag spelen we dat met Melvin uit Alkmaar. Dag Melvin, goedemorgen.
2: Goedemorgen Gerard.
0: Oude aannemer, hoe gaat het?
2: Ja, lekker bezig man, lekker bezig.
0: Lekker bezig, ja. Ja, de wekker ging hoe laat bij jou?
2: Half 6, 5:50. Maar dan ben ik ben altijd net 10 minuten ervoor wakker, joh. Dat zit er gewoon ingebakken.
0: Gebeurt het op vakantie dan ook? Dat je dan 10 minuten voor de werk, of überhaupt gewoon op de tijd te wakker wordt?
2: De eerste paar dagen wel, maar vlak daarna ben je ook vaak dat je dan net in bed ligt. Dus dan gaat het wat makkelijker dat
0: ja,
2: je doorslaat.
0: Ja, 10:50 van de bed. Dat is ook goed, ja. Oké, okay, Melvin. Nou, je hebt je best gedaan in de app. Je was niet de enige, want dit moest je afzingen na de ping. Run like a fugitive.
3: I'm gonna be higher, like a lion in Zion.
4: Gerard, wat goed dat je weer terug bent.
0: Nou, dat is wel heel lief. Ja. Oké, niet een goede tekst, wel heel lief. En Melvin, jij hebt natuurlijk ook geweldig gezongen. Even luisteren hoe jij het deed.
5: I'm gonna be higher, like a lion in Zion.
0: En de trompet.
5: Peppermint. Higher,
0: like a lion. Geloftrompet nu al, Melvin. Heel goed. Ben je er klaar voor?
2: Ja, joh, we zijn er klaar voor.
0: Dan komt hij aan voor €50. Zing na.

0: Hey, teachers, leave them kids alone.
1: Bij de Pink hoor. Pink Floyd in het geval. Naar de Brick in the Wall. €50. Ga je door?
0: Ik ga door.
1: Oké. Okay. Voor €100. Zing naar de Pink. Ze is net overleden en nu al krijg je er.
0: Ja, nu al vergeten.
1: Oh nee!
0: Als je hem dan op hebt, dan zing je het mee, maar op dit moment.
1: Ja, maar ik laat het nog één keer horen, Melvin. Dit kan natuurlijk niet.
0: Ja.

0: You hear me now tonight?
1: Oh, shit, man.
0: Het zit er niet. Het klinkt als, maar het is hem niet.
1: Shit. Dat meen je niet. And I need you now tonight. And I need you now. Ik wilde zo graag een bonnie voor je uitschrijven voor 150 euro, maar de bon niet hoor, helaas.
0: Nee, je wordt gewaardeerd, Gerard.
1: Jammer. Nou, weet je wat we doen? We sturen jou een ongelofelijke, prachtig glimmende, lichtblauwe, of in dit geval, nee, laat hem donkerblauw maken. Ecto in de morgen, kurkentrekker toe.
0: Topper, wordt gewaardeerd ook.
1: En dan moeten we toch echt Totally Cliff op de hart gaan draaien.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat kan ik weer even oefenen.
1: Ja, dan vergeet je het nooit meer. Dan vergeet je het nooit meer.
0: En de grootste prijs is dat ik jou even aan de lijn had, joh.
1: Nou, dat is geheel wederzijds, Melvin. Ik vond het een
0: dankjewel, Gerard.
1: En een genoegen.

Ach, Bonnie Tyler. Bonnie komt helaas niet meer buiten spelen. Zij overleefde de zomer niet. Total Eclipse of the Heart. Die heeft ze ook niet gezien. De Eclipse of the Zon. Die hebben we ook nog gehad. Wat hebben we allemaal gehad deze zomer? Dat was in ieder geval Melvin. Zijn schuld dat hij door was. Want hij wist niet hoe het verder ging. Maar hij was heel blij met zijn kurkentrekken. Dat wel. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. En er zijn meer hartproblemen hoor. Zoals deze man. Heeft te maken met een gebroken hart.

probleem achter elkaar. Total Eclipse of the Heart en Born with a Broken Heart. Oei, het gaat er hard aan toe. Damiano David. Zometeen na 9 uur, ja, wij duiken vol in de top 3000 geweld. Stembussen zijn geopend. Stemmen kan via radioveronica.nl. En zometeen duiken we...

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2.

0: je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2.
14: Lekker Lipton.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40.

0: Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur nu ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brandweer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. En behoorlijk schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw, bleek. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in dat terrarium van haar.
1: De slang is uit de kast gekomen. Mooi bericht.
0: Het weer nog. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag nog veel kans op een bui. Maar er zijn ook wel wat opklaringen. En het wordt hooguit 20 graden.
1: Gatsie.
0: Het is net herfst.
1: Het lijkt wel herfst, joh. Nou, geen blad voor de mond. Die wijt er vanzelf van naartoe. Even kijken of er nog files staan. Ja, ik zie files. Dat is de geslachtsziekte overigens. 12 vertragingen staan. De A50 Arnhem, Apeldoorn bij Schaarsbergen. 9 minuten. De andere kant op. Dat is Apeldoorn Arnhem bij Hoenderloo. Daar sta je 18 minuten. En de A76 Geleen Keulen bij de Duitse grens. Daar is de weg afgesloten. 9 minuten.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzilver.

0: helemaal geen hit in Nederland. Kan het nou? Bij de klassieker, The Cure, Friday, I'm in Love and Walking on Sunshine. Even kijken erbuiten. Nee, helaas niet.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Patricia van den Eschhof uit Zoeterwoude. Hallo Patricia.
3: Goedemorgen.
0: Ik heb een beetje medelijden met je. Patricia zit namelijk nu, as we speak, op vakantie in Centerparks Noord-Brabant.
3: Ja, dat klopt.
0: Daarom begonnen we maar vast even met Walking on Sunshine. Dan hebben we nog een klein beetje zonnestralen naar je toegestuurd in de muzikale vorm, Patricia. Want ja, je dacht, we doen het in eigen land. Dat is niet eerlijk, hè?
3: Nou, de eerste dagen waren goed. Nu wat minder, maar daar heb je een zwembad voor.
0: Oh, ja, prima. En je hebt natuurlijk een paar kaartspelletjes mee. Het wordt best gezellig.
3: Ja, precies.
0: Komt goed, Patricia. Je hebt een heel uur voor jou. Dit is jouw top 3000 stemuur. Heb je opnieuw gestemd of is dit je eerste lijstje?
3: Nee, ik heb opnieuw gestemd, ja.
0: Oh, kijk aan. Dat is tof, want het kan zomaar zijn dat als je stemt, en dat kan je doen via radioveronica.nl, dat we ook gewoon vast een klein beetje gaan voorjuichen, zoals dat heet. Want ja, vanaf september gaat die weer uitgezonden worden, de top 3000. En als ik zo kijk naar waar jij op gestemd hebt, is dat heel breed, hè?
3: Ja, heel breed, ja.
0: Want je houdt van Nederlands, maar je houdt ook van Tennessee whiskey.
3: Ja.
0: Wordt dat ook gedronken,
3: ja,
0: of is het alleen de muziek?
3: Alleen de muziek.
0: Alleen de muziek. En we gaan even naar de jaren 60, want je houdt ook van de Doors.
3: Zeker.
0: Oké, en is dit jouw favoriete Doors?
3: Ja.
0: Ja, je bent gek op potpourri's, maar ook op medleys. Love Her Medley in dit geval. Ga ik die draaien en zet hem keihard aan daar in Noord-Brabant.
3: Top, dankjewel.
0: Veel plezier, Patricia. En dank voor het stemmen, hè.

plaat die om de paar jaar weer uitkwam, omdat die toch weer ergens te zien was geweest in een serie. Of toch weer net even een extra strijkertje eronder. Hey, blijf maar geven. Dit was de 2006 versie The Source en Kenny Staten, You Got The Love. En daarvoor Luke, The Doors en Love Her Madly. De top 3000 uur stemmen. Bussen zijn geopend. Stemmen kan nu op die top 3000 via radioveronica.nl.

0: Lenny is erbij. Oh nee, de Lenny is er natuurlijk. Goed zeg allemaal. Ren, Lenny, ren. Agda de Munnik, daarvoor Paul Simon. You can call me L. In de top 3000 uur.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
7: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Rather be somewhere else. Radio Veronica Verkeer. 7 vertragingen, dissen 3 langs. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. Oh, helemaal alleen blijkbaar. 7 minuten. De A6 Emmeloord Lelystad bij Urk. Daar is een vrachtwagen met pech. En dat duurt nog wel even. Waarschijnlijk tot nu of 10 zijn ze daarmee bezig. 10 minuten vertraging nu. En de weg is afgesloten op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitsland. Dat is de Duitse grens. 18 minuten vertraging.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van de Bonanza.
14: Met Rob en Carolien.
15: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
13: En nu.

compleet herontdekt is. Het hele oeuvre van Sade komt uit menig speaker tegenwoordig. Het maakt niet uit of je dan 18 bent, 25, 45, 75. Nee hoor, Sade klinkt overal. Smooth Operator, nou voor Pearl Jam. Alive in het top 3000 uur. En dit uur zitten wij lekker te struinen door het leger van Patricia van den Eschhof uit Zoeterwoude. Ze is nu heel even gesitueerd in een vakantiepark in Brabant. Ach ja. Maar ze houdt de moed erin en de sfeer ook. En ze pakt er gewoon even een muzikaal drankje bij. In vorm van Tennessee Whiskey. Uit haar lijst, Chris Stapleton.

0: ochtend. We hebben Friday aan de Love al gedraaid. En we kunnen echt niet wachten op zaterdag. Hè. Herman Brood, dit is Wild Romance en Saturday Night.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: En we draaien ook Tennessee Whiskey. Ja, die gaat ook wel in op Saturday Night, denk ik. En ook op woensdagochtend in muzikale vorm. Het was Chris Stapleton. Even een groot applaus voor de samensteller van dit uur. Patricia van den Ershoff uit Zoeterwoude. Zij heeft gestemd op de top 3000. En we hebben even lekker door haar lijstje heen gespit. Kan misschien binnenkort ook met die van jou gebeuren. Want je kan stemmen, hè? RadioVeronica.nl op de top 3000. Zometeen, na 10 uur, is zij hier. In vol ornaat, Marisa. En wij doen het nog even op de valreep. The Vogue met Madonna.

0: hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio Veronica.
0: Dag.
1: Dus
0: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: in de straat van Hormuz. Ze varen onder de vlag van Hongkong, maar durfden het toch niet aan om door te varen. De belangrijke zeestraat is al maanden zo goed als dicht, maar volgens president Trump kunnen schepen er wel gewoon doorheen. Iran wil de straat van Hormuz pas weer openen als Amerika aan de eisen voldoet. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren en dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend. Dat schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al aangegeven dat hij een kind heeft met Iris van de Kerkhoven, beter bekend als zangeres Wendy van Wanten. Koning Filip moet nog wel instemmen met de titel prins. Het weer, het is bewolkt en verspreid komen buien voor. Lokaal ook met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook wat opklaringen. En het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 19.
1: Oké. Nou, Marijke, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan.
2: En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen. Daar doe je er 5 minuten extra over. En de A9 Diemen Alkmaar bij het AMC-ziekenhuis. Daar staat een auto met pech. Moet je naar het ziekenhuis, heb je al pech, kom je daar ook nog eens 17 minuten vast te staan. En tenslotte de A76 Leenkeulen bij Kundeberg. Daar is de weg afgesloten vanwege een grenscontrole. En daar heb je 16 minuten geduld nodig.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu!
13: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
16: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
14: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.

Michael Jackson. Ja, en heb je zijn biopic al gezien? Ja, dat is toch wel echt een aanrader, hoor. Dan ontdek je toch dingen over de man die je nog niet wist. Bijvoorbeeld, dat wist ik niet, dat hij echt een workaholic was. Ja, hij was serieus altijd aan het werk. En dat deed hij uit angst dat God zijn volgende hit zou geven aan zijn aartsrivaal. Dat was Prince. Dus stel je voor, Michael Jackson had een keertje uitgeslapen. En dan was Beat It misschien niet wel van Prince geweest. Ja, dus

tegen iemand kan zeggen, toch? I love you just the way you are, Billy Joel. Weet je, geen filters, geen maskers. Weet je, je bent gewoon perfect zoals je bent. Al zou het wel fijn zijn als je niet zo irritant ademt tijdens je slaapt. En scheer die neusharen eens aan Costa Rica belden. Ze willen hun jungle terug.

Uit van Bruno Mars. En, het klinkt een beetje als Curtis Mayfield, vind je niet? En wat goed weer. All My Soul hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen gaan we in de herfstmodus. Want ja, laten we wel zijn. Het weer nodigt ons uit om dat te doen. Gewoon lekker met een dekentje op je Chesterfield, kopje thee erbij. En dan dit liedje. Daar heb ik hem hier.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de

0: S-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: kipstukjes. Lekker.
1: Kippie.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Goedemorgen, het is bijna 10:30. Je luistert naar Radio Veronica. En ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. We beginnen bij de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord, bij Brug Wessem. Daar liggen voorwerpen op de weg. Ik kan niet zien wat voor voorwerpen er zijn op de verkeerscamera, maar kijk uit. En de vertraging is daar 7 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 12 minuten extra. En dan nog de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Weg afgesloten, grenscontrole, 8 minuten extra.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Marissa.

voor het middelste dagje van de week. De woensdag met Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie. Tof dat je bent ingetuned. Je bent bij Veronica. We laten onze innerlijke Nel Pantervel even uit de kooi. Ah, nou precies dat. Doen we met Private Dancer. Ja, dat is echt zo'n liedje waar de gevoelstemperatuur ineens 4 graden van stijgt.

Dus zij adopteerde een weetje waarvan ze zelf eigenlijk niet eens wisten of het wel waar was. Namelijk dat 10cc de hoeveelheid zou zijn van een glaasje potentiële baby's die de man ejaculeert. Ja, je hoort het, ik probeer het heel netjes te omschrijven, want mijn oude moedertje die luistert. Ik heb het trouwens even opgezocht, er klopt niks van. Nee, het is 4 cc te veel om precies te zijn. Maar van de band 10cc krijgen we nooit genoeg. Wall Street Shuffle bij Veronica en dit is Sophie Alice Baxter.

mooi. Dus elke keer als ik deze draai, dan gebeurt er wat. Hè? Ja, je hoort hem niet heel vaak voorbij komen, want zeker niet zijn grootste hit, maar toch wel een van zijn allerfijnste liedjes. Bruce Springsteen met Tunnel of Love. Grappig, ik dacht aan het begin dat het wind en zeilen werd, komt er binnen. Ja, dat is ook zo. Van splitsing natuurlijk. Dat begin lijkt daarop. En René Maas die deelt nog een mooie herinnering. Die zegt, mijn eerste concert ooit van de Bas was 28 juli 1988 in de Kuip. Tunnel of Love Tour, meteen helemaal verkocht. Ik heb inmiddels meer dan 30 concerten bezocht. Het ene is nog beter dan het andere. Ja, zo werkt dat, hè, met de Bas. Die man moet je gewoon een keer live hebben gezien, weet je. Of je nu fan bent of niet, ga er naartoe en je wordt vanzelf fan. Ja, goedemorgen harde werkers, relaxte renteniers en alles ertussenin. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat vandaag. En mijn vraag aan jou is dan ook, hoe is jouw woensdagmorgen situatie? Geef gerust even een geel via de gratis Radio Veronica app. Dat vind ik altijd leuk. Ik probeer iedereen ook altijd netjes terug te appen. Kan zijn dat je aan het poetsen bent natuurlijk nu. Dat is Joyce aan het doen, die appte net. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Of misschien doe je wel administratie vandaag. In dat geval zwaai ik even naar je en zeg ik, oh, wat zie je er weer goed uit vandaag. Dat mag toch ook wel eens gezegd. Laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app. Ja, het zijn de hits van Radio Veronica. En ik dacht, misschien is het leuk om de man met de hamer weer eens te draaien. Dat is MC Hammer. Can't touch this.

0: En het is gewoon moeilijk om die videoclip niet voor je te zien. Heb je dat ook met die bizarre broek die hij dan droeg met dat lage kruis? En dan was hij zo heen en weer aan het trippelen. The one and only MC Hammer, Radio Veronica, You Can't Touch This. Ja, zometeen gaan we op de romantische tour. Dat doen we met deze. Every breath you take.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!
20: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Hey, wakker liggen. Ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hey, wakker liggers. Bij Cloud.

0: met een tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In drie groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig.
4: Ja, nou dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Gratum, 11 minuten extra. Na A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen. Daar heb je 15 minuten pech door een vrachtwagen met vertraging. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 13 minuten.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend.
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Oh, nee hè.
19: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
18: Ja, weer eens.
19: Nou, pof jij even?
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: Shotgun George Ezra. Ja, en verschillende berichten die ons te binnenvallen van verschillende luistervrienden en vriendinnen hier bij Radio Veronica. Bijvoorbeeld Berry die appte: hey Marisa, ik ben onderweg naar Bilbao. Ik moet daar vrijdag een scheepsschroef gaan lossen. Heel veel succes daarmee. En Judith schrijft: beauty cadeaubonnen voor de salon in Dordrecht aan het uitschrijven. Ik vind dat mooi werk, Judith. Ja, weet je, als je mensen mooier maakt, dan maak je eigenlijk de wereld ook een beetje mooier, toch? Bas die zit op de bank met een koffie en een goed boek. In de herfstmodus op de vrije dag, Marisa. En Marieke die zegt: hey, ik heb net gesport. Nu een heerlijk ontbijtje. Groetjes uit het prachtige Haaksbergen. Dames en heren, de ster van Twente wordt het ook wel genoemd. En ze stuurt een foto bij van een bol met yoghurt en fruit en kokos. Nou ja, het ziet eruit als een heerlijke beloning naar een ochtendje sporten. Ja, en dan Sandra, die heeft een audio-app achtergelaten. Dat is ook als een sporty spice.
1: Ik ben net klaar met mijn sportles. Ik heb een heerlijke steples gegeven aan zaalvol leuke dames. En nu op weg met de auto naar huis met Veronica op. En het regent. Fijne dag!
0: Nou, dankjewel. Jij ook een heel fijne dag. En dat het regent, dat laat Brian Oudshoorn ook nog eventjes horen. Hij heeft namelijk het geluid in zijn tuin opgenomen. En dat klinkt zo op dit moment. Het is gewoon echt volledig de herfstmodus. Laten we hopen dat we nog een klein staartje zomer krijgen. Ja, en Laurens, ik vind dit ook een mooi verhaal. Die is aan het shoppen met zijn puberdochter. Hij zegt: volgende week begint Naomi in de brugklas. Dus nu zijn we schoolspullen aan het shoppen. Oh ja, dat is leuk. Dat weet ik ook nog. Want vroeger had je dan de schoolcampus van de V&D, weet je nog? Er lagen daar al die merken, prachtig uitgestald. En dan gooide je je karretje vol met schriftjes en agenda's. Met de cast van Baywatch erin. Oh, mooie tijd.

Het meisje dat klinkt als een ijsje. Dua Lipa, Dance the Night hier bij Veronica. Ik stel me dan altijd zo'n waterijsje voor met twee van die stokjes erin, weet je wel, dat je die zo het midden kan breken. Sterker nog, ik weet niet hoe die dingen heten in het echt. Ik noem ze thuis dus Dua Lipa's. En ja, bij mij thuis is dat nu ook overgenomen. Dus kinderen vragen altijd om een Dua Lipa bij warm weer. En dan moet ik niet Dua Lipa instarten, want dan kijken ze heel teleurgesteld. Ja, je weet het, hè. Je werkt beter met Radio Veronica, waar we in sneltrein vaarten met de beste muziek aller tijden richting je lunch gaan. Wat dacht je van deze van Santana?

de Black Magic Woman. Ja, mensen die worden er enthousiast van, zie ik in Kees. Kees bijvoorbeeld, die zegt, oh, wat heerlijk. Santana, ja, en ik draaide net Dua Lipa. Je weet wel, dat ijsje. En ik kreeg een leuke app binnen van Martijn. Die zegt, ja, ik neem zo meteen een Carlos Sultana bij de lunch. Ja, doe dat vooral. Hé, hey, voordat we gaan lunchen met Carlos Sultana, smaak ik het zo meteen nog even een tikkeltje zoeter. Sterker nog, dit is wel heel zoet, hoor. Je moet hier wel een beetje zin in hebben. Maar ja, ik vind het wel heerlijk bij dit weer. You know it's true. Everything I do it for you. Pure onversneden romantiek zometeen.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
4: Kippie.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Het is even spieken, 3:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen. Vrachtwagen met pech, 20 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Tijd, doe je er 21 minuten extra over. En tenslotte de A37, knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer, 9 minuten.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van de Bonanza.
12: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
13: En nu
12: Marisa.
14: Met de

Ja, hoe zuinig je ook wil zijn op je tanden. Er zijn van die momenten waarop je gewoontes heel veel impact hebben op je gebit. Weet je? Frisdrank en wijn die staan er bekend om. En snoepen natuurlijk. Net als niet goed poetsen en flossen. Maar het allergrootste gevaar voor je glazuur heb je zojuist hier gehoord bij Radio Veronica. Brian Adams in zijn suikerzoete Everything I do for you. Ja, dat is wel prachtig, toch? Uit de film Robin Hood, Prince of Thieves. Je weet wel, met Kevin Costner, die slingert in bomen. Ik heb daar laatst nog naar gekeken. Beetje bij gebrek aan romantiek in mijn eigen leven. Dan mag ik graag naar dat soort romantische sprookjes kijken. En fantaseren dat er een man op een paard met pijl en boog mijn wereld binnen galoppeert. Nou, hoewel, als een man tegenwoordig pijl en boog in zijn Tinder-biografie heeft staan, dan betekent dat meestal gewoon dat hij een heel ongemakkelijke hobby heeft en nog bij zijn moeder woont. Dus be careful what you wish for. Lijkt me in dat kader een heel nuttig spreekwoord. We blijven

0: Dave Star bij Radio Veronica met All Foul Down. Ja, het is de dag waarop een hoop Veronica-luisteraars roestig en brak wakker werden. Gisteren was namelijk de allereerste editie van de beste muziekquiz aller tijden. Dat is de popquiz waarmee onze Wout en Frank het land intrekken. En ik dacht, ik laat even een stukje horen. Even een stukje sfeer naar de mensen toe om te laten horen hoe dat aan toe ging gisteren.
1: Nu al het komen en gaan aan de mensen en glazen bier. Kortom, het is heel gezellig in Gouda.
2: Casa ciao en we gaan beginnen met de beste muziekquiz aller tijden. Kom.
0: Nou, dat is toch leuk. Jij kan er ook nog gewoon bij de volgende editie zijn. Hè? Die vindt plaats in Café Hoender en Hop. Dat is op de Grote Markt in Den Haag op 24 augustus. En de Q Factory in Amsterdam, dat is op 28 augustus. Dus nou, mocht je interesse hebben, check alle ins en outs en spiks en specs op de website radioveronica.nl. Ja, zeg je Veronica, dan zeg je natuurlijk ABBA en dan zeg je Lenny Kravitz. Die komen er allemaal aan. En ik hoop dat je dan ook zegt Direct met Through the Looking Glass. Want dat is precies wat ik nu ga draaien. Misschien hoor je hem al.

0: Ik krijg een leuke app binnen van Phyllis. Die is voor jou, Sander. Die zegt, eet smakelijk. Want jij komt dan altijd studio binnengelopen met werkelijk een dienblad vol de heerlijkheden uit onze kantine.
1: Ja, met mijn mond vol altijd. Kauwend kom ik binnen.
0: Ja.
1: En dat is de Veronica vriend ook opgevallen.
0: Ja, dat is toch altijd leuk. Zometeen is hij hier, Sander. Het is niet dat hij alleen maar zijn lunch komt opeten in de studio. Hey, en je hebt je lunchtrommel ook weer mee. Ja, die heb je al leeggegeten. Maar wat zit er nu nog in dan?
1: Ja, alleen de trommel is nog overgebleven. Dus luister goed. Welk liedje is dit?
0: Maniac is hier te snel voor, hè, Michael Cimbello. Oh, is het Jump for My Love van de Pointer Sisters?
1: Jij zit dus heel erg in de ethisch, hè?
0: Ja, is het niet ethisch? Het is
1: helemaal geen ethisch.
0: Oh? Hoe kan dit geen ethisch zijn?
1: Ja.
0: Nou, er verschijnt echt een heel groot vraagteken boven mijn hoofd. Misschien ook wel boven die van jou. Mocht je het weten, laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app. En zometeen hoor je welke het is. Veronica.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: Beetstreekt. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Nieuw bij National Geographic.
13: It's been 25 years.
12: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
13: Without both of them, I would have never made it out.
12: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
13: I've always wanted to say thank you.
14: Thank you for saving my life.
12: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
16: Boeie.
17: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes. Hamster.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan, doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar steeds meer burgemeesters willen de brief daarover niet ondertekenen. De tour eindigt om 2 uur in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn twee Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van twee vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering.
0: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister met de drie langste vertragingen op dit moment. Rijden op de A2 is Hertogenbosch Utrecht, dan kom je vanaf Rosmalen in 22 minuten vertraging. De A50 Zwolle Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn, een vrachtwagen met pech daar, 19 minuten extra. En de A67 Eindhoven-Venlo tussen industrieterrein Venlo en Velden, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rest van de vertraging is korter dan 20 minuten. Heb je van mij nog even de oplossing te goed van de lunchtrommel? Wat zit er toch in mijn lunchtrommel als ik je deze trommel laat horen? Heb je hem al? Veel goede antwoorden kwamen binnen. Het was deze. Oh! Had jij hem goed? Je hoort hem zo meteen de weekend.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig en er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio

0: We doen met je mee. Plus.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
9: Kippie.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die 2

bij Radio Veronica. Daarvoor Elton John en I'm Still Standing. Nou, niet I'm Still Standing, maar ik sta er weer. Het is woensdag, halverwege de week. Sander Ogendon hier met de lunchshow op Radio Veronica. René die meldt zich alweer. Die stuurt nog even een live uitvoering van The Weeknd. Ik ben op Europese tour met hem. Oh, dat is rock'n'roll trucker René die achter de artiesten aanrijdt met hele spullen, installatie en zo. Even kijken of we daar een stukje van kunnen luisteren. The Weeknd, live in Stockholm. Oh, wait.

wat super vet dat je dat even doorstuurt, René. En wat tof dat je ook gewoon lekker bij die concerten gaat kijken. Super cool, de rock'n'roll trucker René. Heel af en toe dan zoeken we even contact met hem in de lunchshow. Als je dat ook wil doen, als je even contact wil met Radio Veronica... en dus ook met andere Veronica-vrienden of vriendinnen... laat dan even weten hoe het met je is. En wat er op je brood zit of hoe het met je gaat. Gewoon even iets wat je wilt delen met mij en met de rest van Nederland. Stuur maar door. Wat ik graag met jou wil delen is de beste muziek aller tijden. Teddy Swims op de playlist en ook Paula Abdul zometeen.

0: Teddy Swims. Nou, dan moet hij meedoen aan de crypto. Of aan de top 3000 milliseconden spel. Echt een spel voor hem. Misschien ook wel voor jou. Ze zien het in een tas vol prijzen.
1: De Radio Crypto.
0: Ja, die tas vol prijzen geven we zometeen weg met het top 3000 milliseconden spel. Maar nu de tas zonder prijzen. Gewoon een Veronica platentas. Ook al een mooie prijs. Met de Radio Crypto. En je krijgt van mij een cryptische omschrijving van het liedje wat er zometeen aankomt. Als jij weet wat het is, stuur het dan even door via een appje via de gratis Radio Veronica app. Dan win je dus misschien wel die platentas. Wat ga ik draaien als ik zeg... een miraculeuze ode aan de jazz. Een miraculeuze ode aan de jazz. Als je weet welk liedje, over welk liedje dit gaat, laat het mij dan ook even weten. En doe dat via de gratis Radio Veronica WhatsApp-functie. Eén keertje toevoegen aan je contacten en je leven lang berichtjes sturen naar je vrienden van Veronica. Kom maar door via de app. Tijd voor John Lennon.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A2 Sertogenbosch Utrecht vanaf Rosmalen. Doe je er 26 minuten langer over. Rij je op de A50 Zwolle Arnhem. Dan kom je vanaf Vaassen in 17 minuten vertraging door een auto met pech. En de A67 Eindhoven-Venlo vanaf industrieterrein Venlo. 29 minuten vertraging door een ongeluk. De rest van de files zijn korter dan 17 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Sander Hoogendoorn.
10: Met de beste muziek aller tijden. Yahoo!

Nickelback bij Radio Veronica en Photograph. Mijn favoriete YouTube-kanaal, There I Ruined It, heeft hier ook een versie van gemaakt. There I Ruined It, de titel van het YouTube-kanaal zegt het al een beetje. Kijk, ik heb het verneukt. En hij zegt er zelfs bij dit filmpje, wat inmiddels 1,6 miljoen keer is bekeken. This is so dumb. I'm so sorry. Het gaat over Photograph van Nickelback. Maar dan heeft Nickelback een Photograph van Photograph gemaakt. En dan kun je natuurlijk eindeloos doorgaan.

Oh, een... En nu wordt het een phonograph. Een plaatsspeler. Zo'n oude. Ik ben benieuwd waar dit uitkomt.

Oh, wat een fijn YouTube-kanaal is het. Ze hebben ook een fantastische versie van Imagine Dragons Believer gemaakt. Die kan ik je ook zeer aanraden als je een lekkere koortsdroom wil op de woensdagmiddag.

0: YouTube bij Radio Veronica. Tijd voor de oplossing.
1: De Radio Crypto.
0: Een miraculeuze ode aan de jazz. Dat ging niet over Babylon van David Gray. Dat zegt Connie Hermkes. Tineke die dacht houten hart van de Puma's. Dat is ook niet goed. Maar Roland de Jong die heeft iets ingesproken. Of liever gezegd iets ingezongen.
2: Sir Duke, Stevie Wonder.
0: Dat is een beetje Peter Griffin van Family Guy, hè? Even kijken of ik jou ook over de echte original Stevie Wonder kan leggen, Roland. Want je hebt het zo goed gedaan.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid, krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een fly-by met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering.
10: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Rijden op de A12 richting Duitsland. Dan kom je voor de grens in 11 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 10 minuten.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wel. Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen. VT

0: via een makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
3: Mediamarkt. Scoor nu met Clubcar Wijd tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

Het is your forever man hier bij Radio Veronica. Sander Hoogmoed hier. Nou ja, ik blijf hier niet eeuwig zitten. In ieder geval tot vandaag 2 uur. Nou, 2:05. Eric Clapton, Forever Man bij Radio Veronica daarvoor. Faithless, God is a DJ. Welkom bij de lunchshow zometeen. Een nieuwe editie van het Top 3000 milliseconden spel. En jij kan weer mijn kandidaat zijn. Als je zometeen even meedoet met de proefopgave, dan kwalificeer je jezelf voor de eindronde en maak je kansen op al die prijzen.

0: Armando. Ciao bij Radio Veronica. Ik heb weer een fantastische prijzenpakket hier voor je liggen in de Radio Veronica studio. Die hoef je alleen maar op te halen. Maar je moet er wel wat voor doen. Allereerst moet je even meedoen met de top 3000 milliseconden. En dan maak je dus kans op een Veronica t-shirt, een Ekdom in de morgen kurkentrekker en het gezelschapsspel Remember the Music. Moet je even door de proefopgave heen komen. Dit is eigenlijk de kwalificatieopgave waarmee jij je kwalificeert voor de eindronde. Want welk liedje is dit? Laat het even weten.
1: 1000 milliseconden.
0: Faya, faya, faya. En het is niet Bruce Springsteen. Of de Pointer Sisters. Welk liedje is het wel? Als jij het weet, stuur het even door via een Veronica WhatsApp bericht. En dan spreek ik je misschien zometeen wel in de eindronde van het top 3000 milliseconden spel.

Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
5: De maaltijden van Kippie, zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Goedemiddag, vrolijke verkeer door Flitsmeister. Het is 2:30. Rij je op de A1 Amersfoort Hengelo. Dan kom je vanaf Apeldoorn Zuid in 10 minuten vertraging door een auto met pech. Diezelfde A1 Hengelo richting de Duitse grens. 13 minuten voor de grens. A12 ook voor de grens. 18 minuten. En via de A76 14 minuten extra voor de grens. Sta je ergens anders in de file? Die is sowieso korter dan 10 minuten.
11: Dit is Radio Veronica.

0: to dust. All that I adore.
1: Best op bij Radio Veronica en The Things We Lost in the Fire. En dat was een hoop hoor.
2: Spray, servetten, blender, citruspers, plates, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafellopers. Complete service, 24 delig. Handdoeken. En 10 gastendoekjes.
1: Gastendoekjes, daar zijn ze.
3: Het top 3000 milliseconden spel.
1: The Things We Lost in the Fire. Veronica met Sander hier. En het is tijd voor het top 3000 milliseconden spel. En dat gaan wij spelen met niemand minder dan Larissa Poppes uit Munnekezijl.
4: Klopt, goedemiddag.
1: Hoi, hoi. Waar ligt dat eigenlijk, Munnekezijl?
4: Dat ligt op de grens met Groningen, dus provincie Friesland.
1: Ja, precies. Oké, leuk. had ik het toch goed? Nee, sorry. Leuk dat je mee gaat doen. En ik heb een hele tas met prijzen hier voor je liggen. En bij ieder goed fragment uit de Radio Veronica Top 3000 komt er een fragment bij.
4: Helemaal goed.
1: Speel je alleen of heb je nog hulp onderweg?
4: Ik heb wel iemand naast me, maar die is aan het rijden, dus ik denk dat ik het lekker alleen doe.
1: Oké, heel goed. Nou, ga lekker je best doen. En dit is het eerste fragment voor een Ekdom in de Morgen kurkentrekker.
3: 3000 milliseconden. You must fight just to keep
4: them alive. Eye of the Tiger.
1: Ja hoor, van Survivor. You must fight just to keep them alive. Ja, de kop is eraf, Larissa, heel goed. Kurkentrekker is binnen. Kunnen we ook nog een Veronica t-shirt in de tas doen? Want die tas die had je sowieso ook al.
4: Ja.
1: Maar het fragment wordt wel iets korter.
3: 2000 milliseconden.
4: Geen idee. Dan nog wel wat erbij.
1: Je hebt geen idee?
4: Wat zei je?
1: Je weet niet wat het is.
4: Nee.
1: Oh, jammer. Wil je hem nog een keertje horen? Of denk je nou, ik weet hem sowieso niet.
4: Ja, laat me maar een keer horen.
1: Oké, okay, voor deze ene keer.
3: 2000 milliseconden. No.
4: Ja.
1: Ja, zie je, ik dacht namelijk, deze weet je wel. Maar volgens mij weet je hem ook wel. Alleen weet je even, je kan nog niet er een titel.
4: Ja.
1: Het is Anouk met Nobody's Wife. Oh ja, moment?
4: Ja, oh ja, moment.
1: Toch wel, hè? Oké, helaas geen Veronica t-shirt, maar misschien nog wel het spel Remember the Music. Het laatste fragment is dusdanig kort, die krijg je ook 2 keer te horen. Ik wens je heel veel succes met deze.
3: 1000 milliseconden.
1: Hier. Oeh, wat zellig gemeene dit.
4: Ja.
1: Ja, geen idee?
4: Nee.
1: Nou, laat ik hem je nog een keer horen.
3: 1000 milliseconden.
1: Hier. Maar ja, we spelen ook niet voor zomaar iets. Het spel Remember the Music staat op het spel. Titel of artiest, ik wil het nu van je weten, Larissa.
4: Michael Jackson.
1: Michael Jackson. Nou, dus kom je heel erg in de buurt. Het is namelijk Joe Jackson. Nee, okay. Joe Jackson.
4: Kan ook.
1: Oh, ik zou hem bijna goed rekenen. Nou, weet je wat? Ik weet het goed gemaakt. Als je die kurkentrekker eventueel wil inruilen voor het spel Remember the Music, dan doe ik daar niet moeilijk over. Is dat leuk?
4: Ja, doen we dan.
1: Oké, dan krijg je de prijzentas met het spel Remember the Music, omdat je toch 50% van de artiest goed had.
4: Nou, hartstikke bedankt.
1: Oké. Dankjewel voor het meespelen, Larissa. En maak er een mooie dag van, hè.
4: Dank je, fijne uitzending.
1: Ja, en dit is dan niet Michael, maar Joe.

0: De Eagles bij Radio Veronica en de Hotel California. Het is een beetje de slogan ook van het programma wat na mij zit. You can check out anytime, but you can never leave. Toch wel weer een dagje luisteren, want je weet nooit wat er voorbij komt in de Bonanza. Daar ben jij ook mede verantwoordelijk voor. Mocht je een liedje graag willen horen op Radio Veronica, laat het dan ons ook even horen. En doe dat via een appje, via de gratis Radio Veronica app. En dan komt hij zo meteen tussen 2 en 4, net als Rob, voorbij. Veronica.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
4: Oei.
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
4: Zoei.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes.
16: Esso. Omdat elke rit telt.
18: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
19: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
10: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Protesterende boeren rijden naar het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Zij zeggen dat gemeenten niet over het stikstofbeleid gaan. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers nu korte werkonderbrekingen houden. De luchthaven zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de vakbonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En dan Formule 1. Max Verstappen's teamgenoot bij Red Bull, de Fransman Isaac Hadjar, mist de Grand Prix van Nederland komend weekend. Hij heeft een polsblessure en wordt vervangen door Liam Lawson van zusterteam Racing Bulls. Lawson wordt op zijn beurt dan weer vervangen door voormalig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. Het weer, de meeste regen valt in de zuidelijke helft. In het noorden is er soms wat zon. Het is rond de 20 graden. Morgen wisselvallig met stevige buien. Dan een paar files die nu opvallen. De A2 Eindhoven-Den Bosch voor Vught is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. Vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar kom je in 11 minuten voor de grenscontrole. Dan de A58 Eindhoven-Breda voor Tilburg Centrum West. 5 minuten door een pechgeval. En tot slot opruimwerkzaamheden en daarom een afgesloten N35 van Zwolle richting Almelo. Tussen Hellendoorn en Nijverdelweg is de weg dicht.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
17: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
16: Wat dan?
17: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Oh.
15: Tijd voor jouw plan.
16: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
17: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
16: Wat dan?
17: Shoppen natuurlijk. Bij Designer

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Joe Cocker. Je altijd goed uitspreken. Behalve van vandaag dan. Unchain My Heart is aangevraagd door Richard Luiten. Sterker nog, die zorgt ervoor dat we helemaal niet meer hoeven na te denken. Caroline zegt, is het niet leuk om ermee te beginnen, de Bonanza?
1: Het is lekker hè, als mensen zo duiding geven.
0: Unchain My Heart, we zijn ontketend in de vrije vertaling. Tot aan 4 uur is de playlist helemaal van jou. Wij kijken gewoon in het postzak. Alles wat er binnenkomt, we wegen het. We proberen er een gevarieerde playlist van te maken. Maar het initiatief ligt bij jou. Wat wil je horen? Dat is de kernvraag. Je kunt je verzoekje kwijt op de app van Veronica.
1: Hoi.
0: Jochem van Laar die heeft gisteren genoten van Jane's Addiction en Bean Card Stealing. Een nummer waar nogal prominente rol in zit voor honden. Dus hij moest denken aan deze, de Pet Shop Boys en Suburbia met honden.

0: altijd diezelfde vraag weer. Waar is het Pet Shop Boys alarm? Ik denk dat het nog steeds, alhoewel, is het alweer terug? Uit de reparatie?
1: Ik begreep dat het door echt een handgemaakte designer tailor.
0: Oh, hij is weer terug. Goed, ja.
1: Het is echt niet zomaar iemand hoor, die aan die hoed zit te frunniken.
0: Zo is het. Met de uitgelaten honden en de hondenuitlaatservice van de Pet Shop Boys. Zo hoort het in die winkel. Suburbia, die is aangevraagd door Jochem van Laar. Forever Brandy, you're a fine girl.

0: Love You Oost. Ons meezingen wordt uitgezonden. Ja, vaste luisteraars van het programma, Wouter en Frank. Die zeggen, er is er zo'n groove-funk-mix van gemaakt. Ja. Luister daar eens naar. We komen straks trouwens een keer op visite tussen 4 en 7. De vaste luisteraars van ons programma, Wouter Frank. Leuk. Brandy, You're a Fine Girl is aangevraagd door Edward. Een hele fijne uit de 70s. Oh ja, zegt Mary Lou, dat is toch Guardians of the Galaxy. Zeker. Roland Versluis zegt, jee, Brandy, wederom bedankt. Iedere dag weer een cadeautje. Soms weet je zeker dat iemand gisteren niet geluisterd heeft. Bijvoorbeeld Rinus Molenkamp, want die vraagt aan Chris Stapleton en Dua Lipa. Heeft hij al lang niet meer gehoord?
1: Nou, oh,
0: heeft hij gisteren niet geluisterd. Dennis wil nog even terug naar Suburbia. Lekker, hè, die Groovefinder mix. Maar ja, ze gaan ze zingen, ja. Dennis zegt, Suburbia, mijn favoriete plaats van de Pet Shop Boys. Met mijn stomme kop niet naar een concert gegaan in Ziggo Dome, terwijl ik notabene kaarten had.
1: Jammer.
0: Niels Voogd, hey Rob, nu ook niet de nieuwe Pet Shop Boys hoed van Gerard slopen. Hè? Nee, ik zal er voorzichtig mee zijn. Bruno zegt, sinds wanneer luister jij naar iemand? Rob, je bent nu wel een week verstaanbaarder tijdens je begintune. Groetjes van de Bruno en dank aan Marcel. Ja, want die zei dat ik tijdens de openingsmelodie de muziek iets zachter moest zetten. Tenminste, mits ik verstaan wilde worden. Brandy hadden we net, You're a Fine Girl. En dan is het natuurlijk niet zo gek dat Stephanie Maas hier aan moet denken. Brandy en Monica.

Ontstaansgeschiedenis heb ik een tijdje geleden zitten kijken. Vond ik wel geinig. Die Brandy en Monica waren allebei een beetje actief in die R&B scene. Ja. En iedereen roddelde over ze. Dat ze allemaal ruzie met elkaar hadden. Een catfight. En de een zou de andere niet leuk vinden. En daar was helemaal geen sprake van. Maar het was wel even het idee van, hey, zullen wij ons samen zo'n liedje maken? The Boy Is Mine. Toch een soort catfight op muziek. En dat was wel geinig. Want daarna hielden de roddels een beetje op. Want ze konden het overduidelijk goed met elkaar vinden. Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Stephanie Maas heeft hem aangevraagd en Ingrid is erbij. Echt gisteren of zo is dat ding uitgebracht. En vandaag al op de radio, dat wil ze althans graag. En wij werken daar aan mee. Right Down the Line, die bent weer. The Fontaines DC. Ingrid, deze is voor jou en voor iedereen die mij luistert. Marianne.

0: kan er gewoon in. Marianne, zo heet hij, de nieuwe van het bandje Fontaine's DC. Ik ben er al een tijdje fan van. En dit is een naderend ego-tipje. Is het nog niet, want ik heb nog een andere. Maar In the Modern World, hè, dat was dus een, volgens mij zo'n beetje de langste ego-tip tot nu toe kwam van hetzelfde bandje Fontaine's DC. Ook live een sensatie. Ingrid is er buitengewoon gelukkig mee. En Penny is dan weer blij dat Ingrid hem heeft aangevraagd. Ja. Het was de nieuwe dus van de Fontaine's DC en die heet Marianne. Komt dit uit dat Sprekend Paard of komt dat uit een andere film? Komt dit uit Shrek, hè?
1: Sprekend Paard?
0: Ja, is het een Shrekje? The Counting Crows uit

0: Counting Crows en Accidentally in Love. Moet ben je uitkijken, want ik zit steeds die einde van die liedjes allemaal mee te zingen. Vergeet soms zelfs dat het wordt uitgezonden. Ja. Helma Sluis was de aanvrager overigens van Accidentally in Love. Shrek 2, daar kwam die uit. Ja. Mijn vriendin Linda, na jaren vrijgezel, loopt ineens weer tegen een verliefdheid aan. Accidentally in Love, het was niet de bedoeling, het was in de supermarkt.
1: Oh, nou zeg. Leuk, lollig.
0: Ja, ik word wel hier of daar nog eens fors tegengesproken. Ik heb Shrek dan niet gezien, maar het is zeker niet het sprekende paard. Want het sprekende paard is Mr. Ed en dit was een sprekende ezel.
2: Ja, klopt, ja.
0: Nou ja, Mr. Ed was inderdaad een sprekend paard. Heb je het tuintje?
2: Ja, ik zal het even laten horen.
0: Oh ja,
3: horses. I'm Mr. Ed.
0: Ja, de zangstijl van Cher op gebaseerd. Mr. Ed.
3: A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Ed.
0: Zeker ooit gebruikt, ja. Accidentally Love is dus een sprekende ezel.
2: Ja.
0: Ja, ik denk, zeg het er even bij, want deze ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde reclameminuut.
4: De reclameminuut.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Zeg dat. Het is 3:30. We worden bijgepraat. Deze dubbele tijdmelding door Siets. Het laatste nieuws, Siets.
4: Hij is de onbekende man in Amsterdam Lucky genoemd, misschien geïdentificeerd. Op sociale media gaat een foto rond van een vermiste Canadees die opvallend veel op hem lijkt, meldt RTL Nieuws. Maandag kwam de politie met de oproep omdat na 3 jaar nog niet bekend is wie hij is. Er was al een vermoeden dat hij Canadees is en dat wordt nu dus verder uitgezocht.
3: Ja, ik zag de fotootjes. Hij heeft er alle schijn van dat hij het is. Hij heeft alles meegezongen. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Het maakt op mij een rustige indruk.
4: Ja, het is vrij rustig. Hier en daar wel een vertraging die toch pittig kan zijn. Zoals op de A2 Eindhoven Den Bosch. Voor Vught 8 minuten. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 11 minuten. En de langste op de A59 Den Bosch. Zonzeel voor Drunen West 12 minuten extra.

0: draaide gisteren helemaal aan het einde. Doe maar. En sinds een dag of twee. En had liever die andere gehad die we voorstelden. Hè. Dat was de prachtige nummer van de People's Choice.
1: Dat is nou jammer, Rob. Deze hoor je vaak genoeg.
0: Ja.
1: En die andere niet.
0: Ja. En toen heb ik toch maar toegezegd dat ik vandaag, Padvinders heet zelfs, het nummer zou draaien. En toen zei ze...
1: Toppie, dankjewel.
0: Dus Connie, ik hoop dat je luistert.
2: Anders moeten we huilen.
0: Dan zitten we met Connie, Connie luistert. People's Choice en Do It Anyway You Wanna, Do It Anyway You Wanna. En de oorspronkelijke aanvrager was Marius Linotte.

0: Moby, ja, dat is mooi. Ik geniet van het berichtje van Anja de Lannes. Die zegt, hey Caroline Rob, dank voor Moby. Ik heb hem zaterdag live in Londen gezien. Het was echt geweldig. En dan Bruno erachteraan. Ja, die heb ik dus een paar weken geleden op Rockwerchter gezien. Het is overigens geweldige muziek. Maar je moet er wel van houden dat hij een beetje veel zit te zagen over vegan gedoe. Maar verder was het een perfect optreden. Daar verdenk je hem wel van, hè? Nou, voorstel van jou alvast, Carolien, deze.
1: Ja.
0: Voor de lang niet meer gehoord, voor de karaoke. Kojak, Telly Savalas.
2: Coffee Black.
0: Beetje twee keer?
1: Ja.
2: Cigarette.
1: Lollig.
0: Lollig.
2: Start this day like all the rest. First thing every morning that I do.
0: Ik weet nog niet hoor, ik ben niet helemaal overtuigd.
1: Shh.
0: Oh. Even voor de mensen onder de 150, hij was een tv-detectieve. Some broken hearts never mend. Hoor er gaan daar. Some marriage never end. Oh, ik ken het niet, bedoel ik.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ik ken het niet. Hij lost de zaken ogenschijnlijk makkelijk op. Dat ging toen allemaal binnen 50 minuten.
1: Altijd.
0: Ja, in het geval van Nederland zonder commercial breaks. In Amerika had hij nog een paar reclame breaks erbij nodig. Had een lolly in zijn mond, was daardoor niet altijd te verstaan. Maar wel altijd cool met een kaal hoofd. Telly Savalas, a.k.a. Kojak. En wij in Nederland kochten deze single. Some Broken Hearts Never Mend. Misschien straks in de karaoke omdat hij zo officieel was aangevraagd.
1: Ja.
0: Julian die wilde deze. Een nummer van Phil Collins, In the Air Tonight. Hij wilde het aanvragen voor zijn collega Lou. Het is een lekker nummer en hij zegt ook nog knap als je bij het stuk van het nummer waar het de drums losgaat, daar stil kunt zitten. Dus ik reken nog op dat iedereen gewoon weer meedoet.

0: Van Kojak, tel eens wel eens een kleine stap naar een van de soundtracks van Miami Vice. Die hadden gewoon nog betere kleding dan Kojak waren met z'n tweeën. Phil Collins in The Air Tonight. Hij heeft daar trouwens zelf ook wel zo'n rolletje in gespeeld. Phil Collins bleek ook een heel begenadigd acteur te zijn. Ik ben de enige hier in de studio die gedrumd heeft. Dat komt omdat jullie het anders interpreteren. Ja. Julian zegt knap, als je bij het stuk van dat drummen niet stil kan zitten. Nou, laat maar zitten ook.
1: Nou, ik kan je dit vertellen. Joost Bruin die zei nog tegen zichzelf: ik hoop zo dat het gaat lukken.
0: Rond is het niet gelukt.
1: Rond is het echt niet gelukt. Ja. Ja.
0: Knap als je bij het stuk van het nummer stil kan zitten. Ja. Nou, ik heb dat dus niet gedaan. Jullie allemaal wel. Dus in principe zijn jullie knap in zijn optiek.
2: Stenders. Ego.
1: Wat hij zegt. Dat is wel wat hij zegt, ja.
0: Dat is eigenlijk wat hij zegt, toch? Ja. Taxi Bas voelt zichzelf nu Crockett uit de Miami Vice. Nu onderweg in zijn taxi. Hans, niemand kon cooler in een auto door Miami rijden met deze muziek dan Don Johnson zelf. Nooit geen verzoek van een van zijn zangprobeersels. Oh ja, die had natuurlijk ook nog een carrière, ja.

0: Ego Tippy, Leon Bridges en Light the Way. Uiteraard is er veel ZZ Top aangevraagd. Ja. Want de meneer zonder baard, Frank Beard, is overleden. Vanmorgen heeft Gerard Ekdom uiteraard al misschien wel de vetste van ZZ Top.
1: Ja, LaGrange.
0: En voor de rest heeft iedereen eigenlijk zijn eigen favoriet. We hebben een beetje geturfd. Deze kwam daar als nummer 2 uit. Nummer 3 was Thush, geloof ik.
1: Thush, ja.
0: Nummer 4, Give Me All Your Love. En nummer 5, Legs. Deze heeft het gewonnen. Sean Brassman voor Jasper Koos. Roger, Carlo, Ricardo, Herman, Olaf, Erik, Laurens, Mark, Kevin, Bea, Paul, Jeroen, Antoine, Patrick en nog vele anderen.

0: Man gaat ook over Wouter van der Goes en Seeds. Of je kent ze
1: wel. Tot zo, Rob.
0: Jeroen, kijk door.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
11: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters?
0: De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 3 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
27: Hoi.
26: Bij nieuwe boerenprotesten zal ook de politie in Gelderland en Overijssel ingrijpen als ze met trekkers over de snelweg gaan. Eerder zei de politie in Twente dat ook al, na een dodelijk ongeluk vorige week in Brabant achter een file met trekkers. Het ingrijpen gaat niet alleen bij boeren gebeuren, ook bij andere demonstraties op de snelweg, zoals die van klimaatactivisten. In Tirol, in de Oostenrijkse Alpen, is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij veronderde met zijn vader in de bergen toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De jongen is bewusteloos met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op de IC ligt. En zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht voor het goede doel moeten staken. Hij is te misselijk, zegt een arts bij Omroep Brabant. Maandag begon van der Weijden aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer... waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nog onduidelijk of hij er later mee verder gaat. Het weer dan wat regen, maar vanuit het westen op sommige plekken ook nog een beetje zon. Het is rond de 19 graden. Morgen stevige buien tussendoor zon en 21 graden. De file is dan toch al een stuk of 30, 80 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven Den Bosch voor Vught, 10 minuten extra. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel, 35 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. Dat een eerder ongeluk op de A9 Alkmaar Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart nog 10 minuten extra. Weg is inmiddels wel weer vrij. En een pechgeval op de A59 Den Bosch Zonzeel. Voor Drunen West een kwartier extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
28: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
30: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
31: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
30: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
32: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
33: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
32: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
34: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
35: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
36: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
37: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
38: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
39: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
38: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ons weg. ANWB en gaan. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie.

0: Message. Smoel Schuifie is van Stevie Wonder zang, Chaka Khan. I feel for you. En bedacht door Prince. En nou verbaast het mij, Gabrielle hier op rechts, die weet zo vreselijk veel van de muziek. Ja. Die zegt, ik heb eigenlijk die versie van Prince nooit gehoord. Is het waar?
1: Ja, nee, ik denk
0: het
1: waar? Ja, ik zat erover na te denken.
0: En jij ziet die?
2: Nee.
0: Jij ook niet?
2: Nee.
0: Nou, in dat geval zet ik even dit tune-tje filmen.
1: Ja, zoek hem er even bij.
0: Dan moet het wel even.
1: Ja. Want je weet ook niet of ik hem gehoord heb, maar je denkt van niet.
0: Op een of andere manier heb ik het idee, jij wel. De Prins had het zo bedacht. En to be honest, Chaka Khan's versie is wellicht toch wel een streepje beter. Heeft het wel iets meer funk en zo. Ja. Iets meer belletjes. Maar Prins deed het wel voor.

0: en
1: ja, heel leuk.
0: Ja, die Bakker vroeg hem aan. Chaka Khan, Chaka Khan. En we hebben nu eigenlijk twee stukken van Prince gehoord, min of meer. Brengt mij bijna genadeloos bij dit. Two Princes. Aangevraagd door Goos, de Spin Doctors.

0: Cruel Princess, één hit.
1: Ja, wel waar.
0: Spin Doctors. Heel officieel hebben ze nog een tweede hit, want ik zie iets al zoeken. Het tweede hit kwam tot 39, geloof ik. Little Miss Can't Be Wrong. Oh ja. Dat was het wel voor deze jongens.
1: Inderdaad.
0: Spin Doctors, Lex zegt, ik zag de Spin Doctors
2: 27
0: ooit.
2: 27 zelfs. Hè? 27,
0: zei je toch?
2: Can't Be Wrong.
0: Ik zag de Little DJ Can Be Wrong. Ik zag de Spin Doctors ooit live. Ze vielen in voor een andere band. Welke? Dat weet ik niet meer. Maar een feestje maakten ze ervan. Fijne uitzending. Two Princes hadden dus de originele leven van Prince I Feel For You. En daarvoor de versie die werd aangevraagd van Chaka Khan. Penny, wauw, vet. Die Prince versie. Ook nog nooit gehoord. Ilse ook goed. Caroline?
1: Ja.
0: Ja. En ja, als Prince lover moet ik zeggen, Prince versie eigenlijk verfrissender. Lekkerder dan Chaka Khan. Niks aan te doen.
1: Ik bedoelde eigenlijk voordat het geen hit was.
0: Oh. Ja. Oh ja, ja, ja. Oh nee, het is een woordspel. Chaka kan ik niks aan doen. Oh. Ja. Sorry, Hans, ik las even over je woordspeling heen. Het klinkt oud, het is nieuw, het wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, geweldig. De

0: Het is lekker, hè, deze?
1: Zo.
0: Ja, wat te genieten hier. Dankjewel, Jeroen, voor het aanvragen. Het is een nieuwe single van de Womack Sisters. If You Let Me Go, zo heet hij. En of dat dan familie is van die Womack en Womack en Teardrops en Bobby Womack. Ziet, wat weet ik allemaal van de Womack Sisters?
2: Het zijn de dochters van Womack en Womack en hun opa was Sam Cooke.
0: Zo, de legendarische soulzanger, een van de allerbeste zangers aller tijden sowieso, Sam Cooke. Daar is dit allemaal familie van.
2: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou ja, dan is het bijna makkelijk. Geweldig, de Womack Sisters. Nieuwe single dus, If You Let Me Go. Die gaan we zeker wat vaker horen. Lisa zegt, wat is deze Womack Sisters leuk? En nou, die vroeg dus of dat familie was. Nou, dat weet ik dus inmiddels. En Goos zegt, oh ja, de Womack Sisters, die is ook lekker. Kwam vorige week uit. Goos, weten we, die zit er altijd bovenop de muziek. Karel, die heeft de documentaire gezien over Jeff Buckley. En wonderlijk genoeg voegt hij een van de helden aan van Jeff Buckley. Robert Plant, hier is Big Log.

0: Karel biedt nog zijn excuses aan. Hij zegt, ja, ik wilde wat aanvragen van Jeff Buckley, maar toen zag ik dat de grote held van Jeff Buckley Robert Plant was van Led Zeppelin. En toen moest ik ineens aan een van de favoriete nummers uit mijn jeugd denken, Big Lock. Dus die hebben we nu gedraaid. Kan hij teruglezen in het grote logboek. Karel Bouwman was de aanvrager. Ik kan jullie inderdaad, want Gabriela, die van net, weet je wel, die raadde mij aan om de documentaire te kijken, Jeff Buckley. Ik heb dat gedaan. Neem even een gat in de dag, dat wel. En zet hem niet aan voor het slapen gaan. Want ik zeg er maar bij, het is een prachtige documentaire. Maar Radiohead is er een carnavalsvereniging bij Jeff Buckley. Zo'n beetje het wel.
1: Wat een heerlijk plaatje, zeg. Dank je wel weer.
0: Alsjeblieft. Goedjes. Graag gedaan. Zou dit nog gaan over de Womack Sisters?
2: Gaat het.
0: Dacht ik ook, ja. Toen ik er even over nadacht. Samuel van den Berg, die heeft zin in de Espresso Macchiato, Tommy Cash. Zullen wij zo eens even kijken of er weer een dwingend bericht staat op ons koffieapparaat hier?

0: Een aanbieding of vertellen ze welk programma er wordt uitgezonden.
1: Dat, ja.
0: Ja, maar altijd als je koffie haalt, krijg je dus iets mee van het koffieapparaat.
1: Dat is correct.
0: Ja. Wat hebben we deze keer op onze espresso macchiato machine staan?
1: Hij begint nog heel open. Mm-hmm. Wil je roken?
0: Ja.
1: Dan komt het.
0: Dat is al heel wat.
1: Gebruik alleen de hiervoor aangewezen locaties. Kan ik inkomen.
0: Mm-hmm.
1: Laat na het roken je peuk achter in de rookzuilen. Niet in de tuin, in de afvoer, in de plantenbakken.
0: Niet.
1: Alleen in de rookzuilen.
0: Wil je binnenkomen, neem dan een deur.
1: Ja.
0: Zo even een beetje logica.
1: Het is nodig, blijkbaar.
0: Ja. Ja, nog wat meer?
1: En dan hebben we nog een aanbieding.
0: Ja.
1: Of je kennis wil maken met het Holland Casino, kun je met de personeelsvereniging heen. Lekker en leerzaam. Ik weet niet of je daar mag roken.
0: Lekker en leerzaam. Goed, ja. Je leert toch gewoon gokverslaafd te zijn.

0: horen Fiona, Years and Years, King, prachtig. Of denk ik alleen dat je hem te weinig hoort? Nou ja, ik vraag hem in elk geval gewoon aan. Ik zit er eventjes over na te denken. Is er nu een Elvis Presley binnengekomen toevallig in het hele postvak?
1: Zal ik even kijken?
0: Ja, het is altijd leuk naar King. Moet ik er altijd even aan Elvis Presley denken. Hoe zou dat komen?
1: Ja.
0: Zo meteen het nieuws. Iets, wat heb je erin zitten?
2: Het gaat over Mona Keizer.
0: Ah, hey. King, keizer, admiraal, queen.
1: Queen is ook aangevraagd.
0: We zitten er weer lekker in.
3: De reclame minuut.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Het is ietsjes over 3:30. Iets wil jij ons bijpraten over alles in de wereld en Mona Keijzer in het bijzonder.
4: Voormalige BBB-minister Mona Keijzer werkt aan een nieuwe politieke partij, meldt de Telegraaf. Keijzer stapte begin dit jaar uit de BBB omdat ze dacht de nieuwe fractievoorzitter te worden, maar dat ging niet door. Ze wilde nog niet gelijk aan een nieuwe partij beginnen, maar nu lijkt met voormalig BBB-onderwijsminister Gauke Moes toch gewerkt te worden aan wat ze noemen Project 2029, de eerste stap richting een nieuwe partij voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen.
3: De Keijzersnee. Nee, het is nog niet zo'n hele goede naam.
5: Even doordenken nog.
3: Het Mona-toetje daar. Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Sissy?
4: Nou, het begint toch aardig een kleine spits te worden al. Met zo'n 40 meldingen, 150 kilometer in totaal. Dit zijn nu de 3 langste. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 25 minuten extra. A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel voor Drunen-West 20 minuten.
3: Bedankt, ja. Waar ook Renate zegt, hey, denk vergeet Prins niet, die heb je ook gehad.
5: Oh ja.

0: pak jij de solo weer eens een keer.
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Ja, jij komt toch het best bij Freddie Mercury in de buurt, hè?
1: Ah, bedankt.

0: Petra en Gijs uit Oostrum. Hey, Caroline Robben, we zijn hard bezig een insectenhotel te bouwen. Ik zie het fotootje erbij. Daar hebben we graag een muziekje bij. Graag iets van David Bowie of van Queen. Natuurlijk ging mijn eerste gedachte meteen uit naar Queen en David Bowie met Under Pressure. Maar die bleek dan net gisteren om 12 uur door Sander gedraaid te zijn. Dat is toch wel weer heel snel.
1: Te kort.
0: Dus ik hoop dat deze ook leuk is. You're my best friend. Er zijn een paar nagekomen berichten en er zitten er een paar bij, jongen. Dat vind ik echt, die vind ik echt geniaal. Ik zal dus beginnen met deze.
2: Nagekomen berichten.
0: En dan kunnen we op ons gemak even wat nagekomen berichten doornemen. Die gaan dan ook over de nieuwe partij van Mona Keijzer. Die twee suggesties van mij waren natuurlijk niet helemaal fantastisch. Maar, nummer 2.
1: Ja, die is van Harm. Mm-hmm. Monarchie. Monarchie.
0: Dat was mijn nummer 1 eigenlijk.
1: Oh, dat was jouw nummer 1.
0: Ja.
1: Oh nee, ik heb
0: We hebben natuurlijk Queen, Bowie, David.
1: Mijn nummer 1 kwam van Patrick Rekkers.
0: Ja, en dan jouw nummer 1? 2?
1: Mijn nummer 1? Aangezien Mona uit Volendam komt, zal het wel PZN worden. Partij zonder naam. Hak echt lol.
3: Ja, dat is een goeie.
0: Ja. Janneke komt ook nog met nummer 3 antwoord. De keizerin.
1: Oh, zie.
0: Keizerin. Wel, hè? Nou, we zijn in elk geval heel benieuwd. Misschien

tijd voor een van de mooiste liedjes ever zelfs. Elvis Presley, If I Can Dream, is aangevraagd door Stijn Berkers, die dan de King heeft aangevraagd naar al die monarchie. Dus toch altijd de King blijft Elvis Presley. Jacqueline Boele, oh Elvis, Michel van der Klooster, hoe zit het met de Dutch Elvis? Is goed, ik zou weer eens even een appje sturen naar Bouke, ben ook wel benieuwd. Roel van Zijl, mijn favoriete Elvis, If I Can Dream. Dan nog even antwoord geven op de vraag van Els Klop. Welk nummer van Queen draaide jij vrijdagavond op? Ik kon het even niet terugvinden, dat is een mooi nummer. Inderdaad, mijn lievelings-Queen draaide ik voor Pim van der Kolk. En dat is Spread Your Wings. B&B soundtrack van het jaar. Jonas Blue, hier is Edge of Desire.

0: is aangevraagd door Vera. NEC vanavond natuurlijk veel succes toegewenst. Ja. Ik heb je natuurlijk weer, Gabriela, vanavond. En Mark was de aanvrager over van Somewhere Only We Know. Ik heb hem wel klaarstaan eventueel, maar als jij zegt zoveel hebben we niet te vertellen of willen we niet vertellen.
1: En in 30 seconden, BNB vol liefde.
2: Nou, ik zal het heel kort houden.
0: Ja?
2: Ja, Iris die heeft pech. Alle mannen willen haar, zij voelt het niet. En we hebben een nieuwe kandidaat.
0: Vooruitspoeld, hè? Dus,
2: ja. Oh ja. En we hebben dus een nieuwe kandidaat, Mireille. Ja. En die was vroeger een waar model, joh. Als je die foto's ziet, wauw.
0: Ja.
2: Thomas gaat het nog moeilijk krijgen met kiezen. Ja, die gaat echt in de problemen komen.
0: En Paul de Pens?
2: Ja, niemand valt over zijn overgewicht. Alleen hij zelf, toch?
0: Nee, vrouwen
2: vinden het. Oh nee.
0: Er is er één mevrouw die.
2: Oh, echt?
0: En dat is vooruitkijken dan, hè?
1: Oh. En nu is het
0: klaar.
2: Klaar.
0: Is ons geluk nog.
2: Heigend.
0: Heigend, ja. Jacqueline Alink, ik zag jou zo rond 14:15. Ze wilde dat het vanaf 14:15 gedraaid werd. Zag ik jou wel zeggen, ja. Zullen we hem doen?
2: Ja.
0: Ik vind het een mooie karaoke.
2: Ik ook.
0: Ook vooral naar BNB, even in dit geval zonder liefde. I'm all

0: haters bij de radio. Ik kan nooit eens naar een intro luisteren.
1: Oh,
0: we zijn bang dat je ze opneemt. En dat je dan de single niet meer koopt. Bescherming van de artiest.
1: Zo, daarom doen wij het.
2: Bescherming van de artiest, daar doen we het voor.
0: Ja, zo is het. Goed. I'm All in Love, Jody wil nog even zeggen. Bouke gaat in Las Vegas zingen waar Elvis altijd gezongen heeft. Misschien wel 638 keer de tour Las Vegas. Hebben dat antwoord ook gehad. En dan zijn we er wel, hè?
1: Ja.
0: Zullen we Jeroen kijken of Vecht nog iets toe te voegen?
3: Ho, ho, ho, tot zo!
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Met

0: nieuw bij National Geographic.
1: It's been 25 years.
0: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
1: Without both of them, I would have never made it out.
0: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
1: I've always wanted to say thank you.
2: Thank you for saving my life.
0: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
3: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
3: Goedemiddag. Tientallen boeren zijn met hun trekkers naar het provinciehuis van Drenthe in Assen gereden. Ze demonstreren er tegen de stikstofplannen. Vanochtend begon de actie bij alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. De boeren hoopten dat burgemeesters hun protestbrief zouden ondertekenen. Maar dat gebeurde niet, omdat zij zeggen dat gemeenten niet over het stikstofbeleid gaan. Door korte stakingen op Schiphol kan het wat drukker worden bij de bagagecontrole. Beveiligers hebben korte werkonderbrekingen aangekondigd, omdat de vakbonden er niet uit zijn gekomen met Schiphol om de werkdruk te verlagen. De luchthaven probeert er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Spanje gaat 500 meisjes die in het stukje Spanje bij Marokko zitten, Ceuta heet het gebied, met spoed naar het vasteland halen. De minderjarige meisjes bestormden Ceuta 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen. Er zitten nu nog duizenden mensen in het gebied met veel te weinig opvangplekken. Omdat meisjes kwetsbaar zijn, mogen zij naar Spanje. En wie vanaf volgende week met ChatGPT aan de slag gaat, krijgt tussendoor reclame te zien. Het bedrijf achter de AI-dienst zegt dankzij de advertenties ChatGPT gratis te kunnen houden. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. Het weer dan, de meeste regen valt in de zuidelijke helft. In het noorden is er juist kans op een beetje zon. Het is rond de 19 graden. Morgen stevige buien, maar ook zon en 21 graden. Dan begint het toch wel een kleine spits te worden met zo'n 50 meldingen, meer dan 200 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, 20 minuten extra. A20 Gouda-Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven, 24 minuten. En door een pechgeval is het druk op de A59 Den Bosch-Zonzeel tot slot. Voor Drunen-West een vertraging van een half uur.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei.
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes.

0: De week door midden. Het is woensdag vandaag. Het is 19 augustus 2026. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. En ik kijk met ontzettend veel plezier terug op gisteravond.
1: Ja, gisteravond hebben we een quiz gegeven. Sterker nog, het was de aftrap van de beste muziekquiz aller tijden. We geven hem op verschillende plekken in het land. Maar onder andere in Gouda, daar waren we gisteravond.
0: Gouda is een beetje jouw homestad, Siet. Wat is dat leuk?
2: Ja, ik heb er waanzinnig lang gewoond. Het is een superleuke stad.
0: Ontzettend leuk. Ja. Nou, het was gisteren een mooie quiz en deze reacties kregen we vandaag.
3: Hey Wouter en Frank, hier Dennis en Gabrielle. We waren gisteravond bij jullie popquiz en we hebben een hele leuke avond gehad.
4: Ja, jammer dat we niet gewonnen hebben.
3: Dat niet.
4: Toch nog een prijs dat het hele café voor me gezongen heeft. Dat was wel leuk.
3: Nou, dank jullie wel.
5: Brenda Schoondoort hier van Team Quizemnet nog. Het was echt heel erg gezellig. De vragen waren soms wel een beetje pittig. En jullie waren soms ook wel een klein beetje streng. We hebben als team helaas niet gewonnen. Maar dat mag de pret niet lukken.
6: Hey mannen, wat was dat leuk gisteren in Gouda. Heb ik nou echte vogeltjesdans gedaan? Ja, ja. Leuk entertainment kan een gewone popquiz niet tegenop. Dus jongens, schrijf je in. Joe.
1: Oh, wat lief.
0: Nou ja, we gaan nog naar Den Haag.
1: Waren wij streng?
0: Ja, we waren streng.
1: Nee joh.
0: We waren streng. En de vragen waren soms te moeilijk, maar soms ook weer niet. En dit was ook iemand die gewoon niet tegen verliezen kan. Nee, luister, we gaan nog naar Den Haag en we gaan nog naar Amsterdam. Check radioveronica.nl, kun je er misschien bij zijn. Het was wel een dure avond voor me. Maar ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik kwam daar aan in Gouda en ja. Ik denk even snel parkeren. En jullie hadden allemaal zo'n mooie Q-park in het vizier.
1: Ja.
0: Maar ik ben ergens in een straatje waar ik zo'n parkeer-app aan moest zetten. Dus ik ben heel snel naar binnen gegaan. En vanmorgenochtend om 8 uur kreeg ik een bericht van die Easy Park. U staat nu al 12 uur in Gouda geparkeerd. Moet de parkeerpakket niet zo. €42 heeft
1: Hoppa.
0: Leergeld heeft
1: dat.
0: Maar de declaratie is er al uit onder de vermelding diverse broodjes.
1: Diverse broodjes. Dat komt wel goed.
0: Vandaag hebben wij een bomvolle show, mensen.
1: We spelen een nieuwe editie van Kale Uithalen. We laten een uithaal uit een plaat horen. Jij moet raden om welke uithaal het gaat. Vanaf vandaag kun je een iconisch programma uit de jaren 80 in hoge kwaliteit op YouTube bewonderen. Welk programma dat is en hoe dat zit, hoor je zometeen. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 13 september 1980 in het hitarchief.

0: Kula Shaker en Hush Hush. Het zou zomaar een liedje kunnen zijn dat in jouw stemlijstje voorkomt. Voor onze Radio Veronica Top 3000. 31 augustus, dat is komende maandag, maar dan een week later. Dan start die lijst. We gaan daar 3 weken ontzettend veel plezier mee beleven. Maar het is belangrijk dat alle liedjes die jij in die lijst wil hebben, dat ze er ook in staan. Dus stemmen kan via radioveronica.nl. En terwijl je stemt, maak je kans op eenmalig overnemen van de ochtendshow van Gerard Ekdom. Inclusief alle woordgrappen.
1: Maar als bevalt.
0: Ja, als het lekker is, mag je blijven. Nee, en je maakt ook kans op een Corendon cruise naar de Canarische eilanden. Wat natuurlijk best wel lekker is, want de zomer is daar nog niet klaar. We krijgen nog een paar mooie dagen. Maar uiteindelijk zo in oktober is het dan een keer afgelopen. Nou, ga je lekker varen naar de Canarische eilanden. Heerlijk toch?
1: En je had het erover. In aanloop naar die top 3000 gaan we dus ook het land door met onze beste muziekquiz aller tijden. Een maandag 24 augustus. Dat is komende maandag. Dan zijn we te vinden in café Hoender en Hop. De Grote Markt in Den Haag. Daar ben je van harte welkom. Volgende week vrijdag, 28 augustus. Dus zijn we te vinden in de Q-Factory. Wil je er nou bij zijn? Ga dan ook even naar diezelfde website, radioveronica.nl. En we hebben een nieuw onderdeel in die quiz, die beste muziekquiz aller tijden. Dat heet Kale Uithalen.
2: Kale Uithalen.
0: Maar leg eens even uit. Wat is dat dan?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Heel veel liedjes hebben natuurlijk diverse uithalen. Ad-libs worden ze ook wel genoemd. Of gewoon schreeuwtjes in liedjes. Die hebben wij kaal uit de plaat gehaald.
0: Ja?
1: En aan jou de taak om te raden om welke plaat gaat het. Dus we laten zo'n uithaal horen. Welke plaat, waar gaat het om? Geef het door via de radio, Veronica.
0: Dit is een voorbeeldje. Een heel makkelijk voorbeeld, maar bijvoorbeeld deze. Nou, Siets, wie is dit?
3: Dat is Michael Jackson.
0: Ja, nee, dat hoor je. Glennis Grace.
1: Nee, klopt. Nee, dan had je er een stomp achteraan gehoord.
0: Ja, inderdaad. Nee, flauw. Nee, klopt. En dat komt uit dit liedje. Hoor je? Ja. The Way You Make Me Feel. Nou goed. Dus dat was een proefje. Maar dan nu de opgave voor vandaag. Wie is dit? Maar ook, uit welke plaat komt het? En dat laatste vind ik nog best ingewikkeld. Zo.
1: Ja, toch?
0: Hij is kort ook, hè, deze.
1: Nog een keertje.
0: Het is ook niet, het is niet dat ze schrikt of wat. Het is gewoon een hele gekke reactie eigenlijk.
1: Ja, ik zou het echt knap vinden als er mensen zijn die het weten, hoor.
0: Ik denk dat je makkelijk kunt horen wie het is, maar nu nog. Uit welke plaat komt het? Denk rustig over na.

0: Vraagje tussendoor. Welke film?
1: Saturday Night Fever?
0: Ja,
1: helemaal goed.
0: Yvonne Elliman uit de soundtrack van Saturday Night Fever in If I Can't Have You.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Ja, ik twijfel een beetje of we al een hint moeten gaan geven, omdat er komen onwijs veel antwoorden binnen voor deze. Maar iedereen zit er net naast.
1: Ja, maar wel echt dichtbij. Iedereen is
0: wel
1: echt
0: dichtbij.
1: Echt in de buurt.
0: Dus denk even gewoon dat je denkt, dat is die en die. Of, en dan toch even één stapje verder denken.
1: Ja, dus niet I Will Always Love You, maar die andere.
0: Sitsi, wat zit er zo in je nieuws?
3: Honderden boeren protesteren in Assen en interessante tip binnengekomen over onbekende Lucky.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
4: I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
2: Radio Veronica.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: business.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pankanksaus. Lekker! Kippie!
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Veronica weerbericht.
5: De meeste regen valt in het zuidelijke deel van Nederland. In het noorden is er juist kans op een beetje zon. Het is rond de 19 graden. Morgen zijn er, je raadt het al, stevige buien. Maar ook zon, 21 graden. Het is wisselvallig. Even het over 4:30. Dit is Siet Roskamp. Merrenieuws. Sietsie, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Honderden boeren hebben het Drentse provinciehuis in Assen bereikt. Ze zijn er met hun trekkers naartoe gereden nadat ze alle gemeentehuizen in de provincie afgingen. De boeren vragen steun van de regionale politiek omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. In de zoektocht naar de identiteit van de onbekende man in Amsterdam die Lucky wordt genoemd, wordt een tip over een vermiste Canadees onderzocht. De politie vroeg maandag hulp van het publiek en nu is de foto van een verdwenen man opgedoken die heel erg op Lucky lijkt. En dat het om een Canadees gaat is extra interessant als je hoort wat de politie hier gisteren in de uitzending over zei.
7: Er zijn ook mensen op het Waterlooplein die zeggen, ja nee, deze meneer sprak met een beetje een Canadese, Amerikaans-achtig accent, dus hij komt een beetje uit die hoek vandaan.
6: Ja, in totaal kreeg de politie nu al 500 tips over Lucky en die over die vermiste Canadees wordt dus ook goed uitgezocht.
8: Nou, ik vind het dus echt heel fijn, want wij waren gisteren allemaal een beetje daar toch wel mee bezig. Volgens mij heel Nederland had zoiets, want je zag die foto van die man en je ziet in zijn ogen een soort van, ja, ik weet het ook allemaal niet. En als je dan nu die foto van, zeg maar, wie het misschien is, naast die foto van gisteren legt, ja, ik ben er in principe wel uit.
6: Ja. Nou ja, en het probleem is natuurlijk, we kunnen het niet aan die man vragen, omdat hij dus niet meer kan praten na het incident van een paar jaar terug. Ja. En hoewel het bedrijf achter fietsmerken Batavus en Sparta sinds kort failliet is, worden de fietsen nog gewoon gekocht. Net zoveel als voor het faillissement. De vakbonden hopen dat het bedrijf een doorstart kan maken.
8: Gerrit, ik kom zou nu zeggen, dat loopt spaak.
9: Radio Veronica Verkeer dan. Door Flitsmeister, 75 meldingen op dit moment. Totale lengte van 352 kilometer. Is alweer behoorlijk druk op de weg. A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar 28 minuten vertraging. Rechter rijstrook is daar dicht vanwege modder op het wegdek. De A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel 21 minuten. De A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Noord 17 minuten. En de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elde en Presikshaaf daar 10 minuten. Compleet overzicht waar alle files en alle flitsers in staan vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
8: De kale uithaal is deze. En ik denk dat we een klein recordje hebben aan antwoorden dat is binnengekomen. Het punt is alleen, iedereen zegt van alles, maar niet de goeie.
9: En iedereen zit echt wel behoorlijk warm.
8: Onwijs in de buurt.
9: Alleen, ja, gewoon net verkeerde liedje.
8: Net verkeerde liedje.
9: Ja.
8: Welke plaat komt dit uit? Denk goed na en laat het weten via de app van Radio Veronica. Succes, mensen. Echt.
10: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Jocelyn Brown, die heeft er een paar gemaakt. Ja. Sterker nog, het meeste wat ze doet is uithalen.
1: Ja, ja echt ja. Maar en allemaal loopzuiver, hè. Want ja, als je dat... Het Somebody Else's Guy van haar. Dat is een van onze... Dat is eigenlijk gezamenlijk favoriet liedje.
0: Favoriet liedje, zeker.
1: Dat is echt de ene naar de andere uithaal. Prachtig.
0: Ik kocht niet door Jocelyn Brown en Always There. En over die uithalen gesproken, daar zijn we druk mee bezig. Want dit is de uithaal. En daar is de vraag van wie is die? En met name uit welk liedje komt die? En daar zijn heel veel antwoorden.
1: Er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Laten we eens heel even een klein beetje doorlopen. Heel veel audio-appjes ook binnengekomen. Onder andere van Pascal.
2: Hallo, ik denk dat het Sinead O'Connor is met Nothing Compares to You.
1: Nee. Pascal, dat is niet goed.
0: Dat is niet goed.
1: Mark.
3: Hey, is dat toevallig Kelly Rowland in Dilemma?
1: Nee, is niet goed. Mel?
4: Volgens mij is het juiste antwoord Whitney Houston met How Will I Know. Fijne dag.
0: Ja, jij ook sowieso fijne dag, maar...
1: Nee, is niet goed. Marcel?
5: Ja, met Marcel hier. Marcel, is het Troy van Sinead O'Connor?
0: Grappig.
5: Hartelijk goed.
0: Ja, heel Sinead O'Connor.
1: Is ook niet goed. Nanda?
6: Ik denk dat het Annie Lennox is met Would I Lie to You.
0: Ja. Nou, dat is dus wel grappig.
6: Ja, van You It Nix. Oké.
1: Ze krijgen nog even ruzie aan het einde. Ook. Ja.
6: Ik denk dat het Annie Lennox is met Would I Lie to You.
7: Van New Rhythmics.
6: Nou ja, van
0: New Rhythmics. Ja. Ja. Gaat het
1: een beter? Heerlijk.
0: Maar de grap is, het is niet goed.
1: Mark, goedemiddag.
8: Goedemiddag, jongens.
1: Nou, zeg het maar. Wie denk jij dat de uithaal is?
8: Nou, dat is natuurlijk Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja. Niet goed.
0: Nee, is niet goed. Nee, is niet goed, Mark. Dankjewel. We gaan naar Marcel. Dag Marcel, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Wie denk jij dat het is en welk liedje?
9: Nou ja, Whitney Houston, dat moest ik ook direct aan denken. Alleen in mijn hoofd hoorde ik na dat die uithaal hoorde ik iets van... Whatever you do, boy. En dan moest ik voor mezelf doorzingen. En toen kwam ik uit bij I'm Your Baby Tonight.
0: Ah, niet goed.
1: Niet goed. We gaan naar Alexandra. Alexandra, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: Hi. Nou, zeg het maar.
10: Ik dacht Whitney Houston met I Will Always Love You.
0: Ah, he. Ook niet goed, sorry. Nee. Edwin, goedemiddag.
11: Hey, goedemiddag.
0: Je bent wel de laatste, anders gaat hij naar morgen of zo. Want dit komt helemaal niet meer goed. Uit welk liedje komt dit?
11: Love Will Save the Day.
0: En van wie is het? Whitney Houston.
11: Whitney Houston, ja.
1: Ja!
0: Serieus Edwin, ik denk dat we een record hebben aan aantal appjes en reacties. Maar bijna niemand had het goed. Nou ja, niemand. Je bent de eerste.
1: Nou, wauw. Iedereen zat wel redelijk in de goede hoeken met Whitney Houston. Maar het was met name I Wanna Dance With Somebody of I Will Always Love You.
0: Ja.
1: Maar jij kwam dan toch echt met het juiste antwoord, Edwin.
0: Ik zal het even laten horen. Dit was de uithaal. En die zit ook meteen in het begin van dit lied. Luister. Hoor je? Dus.
11: Ja.
0: En dan... Nou ja, zo klopt hij helemaal. We draaien hem helemaal. Kan ons het verrotten.

0: Shakira, Shakira en Die Boy. Burner Boy bedoel ik. En Die Die, zo heet hij.
1: Ja.
0: Was even in de bar.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nou ja,
1: ik zeg gek, want jij bent een van de grootste fans van Burner Boy. Ja.
0: Nee, maar wel van Shakira.
1: Ja?
0: Ja, ik vind Shakira echt... ja. Nou ja, gewoon. Ziet, hoe lul ik me hier nou weer uit?
2: Maar door naar het volgende onderwerp.
0: Ja, dat je hebt gelijk.
1: Maar met name Zuid-Amerika is zij echt, dat is bizar, hè? Zij geeft echt concerten voor miljoenen mensen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is echt, echt bizar.
0: Ik wilde toch heel even naar een ander onderwerp. Mag dat?
1: Tuurlijk, Wout.
0: Nou, dat is met, en dat vind ik best wel serieus. En ik denk dat jou dat ook wel raakt. Dat heeft te maken met Maarten van der Weijden. We hebben eergisteren, het is nu woensdag, hè? Ja, we hebben maandag hadden we zijn coach aan de telefoon. Maarten is, ja, ik vind het toch echt een held. Hij is bezig met een zwemtocht langs 22 steden. Daar wil hij geld ophalen voor kankeronderzoek in het Prinses Maxima Centrum. En inmiddels staat de teller volgens mij op ruim 18 miljoen euro. Het gaat echt supergoed.
1: Nee. Als dat, niet op 18 miljoen. Toch? Nee, volgens mij staat het op ruim 200.000 of zo, geloof ik. Maar niet zoveel, hoor.
0: Oké, dan heb ik dat verkeerd onthouden. Maar hoe dan ook, er is een berichtje over hem. En dat wilde ik toch even delen met jullie. Want het ging niet zo heel goed met hem vandaag. Dit is wat hij net online heeft gezet.
3: Ik werd vanochtend ziek wakker. Gaf over. En ik was te ziek om te zwemmen. Ik hoop dat ik vandaag genoeg aansterk. En dat ik morgen de tocht kan hervatten.
0: Ik vind dat wat, hoor, dit.
1: Ja.
0: Ik vind dat wat. Dus ik hoop dat eigenlijk ook wel. Je kunt ondertussen via 22stedentocht.nl kun je gewoon doorgaan met doneren. Wat is nou het bedrag? Wat was dat nou?
1: 233 of zo.
2: Ja, maar Van der Weijden heeft in totaal zijn hele carrière voor alle acties bij elkaar al 18 miljoen opgehaald.
0: Zie je? Ik gun die gozer zo dat hij dit een beetje goed eindigt.
1: Ja, maar dit gaat hij ook. Geloof mij, deze man die verschijnt morgen gewoon weer fris aan de start. Ik heb dat filmpje ook gezien. Hij ziet er goed uit.
0: Ja.
1: Maar ja, we weten niet wat er allemaal binnen gebeurt natuurlijk. In het lichaam van Maarten van der Weijden. Maar laten we hopen dat hij gewoon morgen weer aan de start
0: gaat. Nou, ik zag hem ook van de week in het water springen. Dat ik dacht, ja, het verbaast me niet dat hij zich niet helemaal lekker voelt. Dat was geen goed water.
1: Dat was zwem in de blauw al.
0: Gadverdarre, wat zag dat er onze uit?
1: Ja, dat zag er vies uit.
0: Maar goed, ook dit zou zo weer uit de hand kunnen lopen. Dus laten we dit 22stedentocht.nl. Help Maarten van der Weijden. En als er meer over hem bekend wordt, dan gaan we dat zeker met jullie delen. Hey, over geld gesproken, het zijn kleine bedragen. Maar het is een mooi spelletje. Zometeen kun je meedoen met woordenjacht. En hoe kun je meedoen?
1: Heel simpel, woordenjacht stuur je nu naar de Radio Veronica app en dan maak je dus kans op serieus geld.
4: Rij naar huis met Wout en Frank en sta morgen weer op met Ek Dom in de Morgen vanaf 6 uur. Veronica.
5: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
14: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanayams.nl/radio.
17: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk.
18: Kijk op jumbo.com.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
24: Maar hey, met de nieuwe

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 5:00.
12: En daar is Sietz Roskam.
13: Goedemiddag. Opnieuw een grote actiedag voor boeren, nu in Drenthe. Honderden zijn er naar het provinciehuis in Assen gereden. Deels toch met trekkers over N-wegen. Hoewel de politie ook daar vooraf over zei te gaan handhaven, omdat het niet mag. De boeren zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet. Ze hoopten ook op steun van alle burgemeesters in Drenthe, waar ze langs gingen met een protestbrief. Burgemeesters zetten hun handtekening er niet onder, omdat gemeenten niet over stikstof gaan. Honderden mensen denken iets te weten over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie hij is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook de zaak van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. De laatste Belgen en Duitsers die hun huis uit moesten vanwege de grote brand in natuurgebied De Hoge Venen kunnen terug naar huis. Het zijn zo'n 130 mensen. Een paar honderd anderen mochten eerder deze week al naar huis. Toch is de natuurbrand in de Belgische Ardennen nog niet helemaal onder controle. Het blijft moeilijk om te blussen. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog regen. Verder op steeds meer plekken droog vanavond. Het koelt vannacht af naar 14 graden met weer nieuwe buien. Morgen is het wisselvallig, stevige buien, ook zon tussendoor. Het wordt rond 21 graden. Dan is het nog behoorlijk druk op de weg, vooral door allerlei incidenten. Zo'n 80 meldingen in totaal, bijna 400 kilometer. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. 11 minuten door een ongeluk, weg is inmiddels wel weer vrij. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur extra. Dan de A15 Nijmegen-Rotterdam voor Sliedrecht-Oost. 40 minuten door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En tot slot de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Batadorp en Moergestel een vertraging van 3 kwartier.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80.
0: I'm loving it.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
22: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
23: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
27: Albert Heijn. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: De gestraaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met

0: stemmen via radioveronica.nl. 31 augustus begint die lijst. Pointer Sisters en Jump for My Love.
1: Woordenjacht, woordenjacht.
2: Woordenjacht?
1: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Lieve mensen, goedemiddag. Dit is de Wereldshow van Radio Veronica. 5:10, meestal tijd voor woordenjacht. En vandaag hebben wij een prachtige woordenjager met een schitterende achternaam.
3: Shake and not stir, dat is Dennis Martini uit Sappemeer. Dennis, een hele goede middag.
0: Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat een fantastische achternaam. Serieus.
4: Ja, dankjewel.
0: Is dat jouw echte naam ook?
4: Ja.
0: Te gek, man.
3: Je dacht dat het zijn artiestennaam was.
0: Nou ja, als je Dennis Martini als artiestennaam... Ik bedoel, als je artiest zou worden, heb je geen artiestennaam meer nodig, Dennis. Want dit is gewoon top.
4: Ja, dit kan ik gewoon zo houden.
0: Ja, vind ik wel.
3: Okay. Je speelt mee met de woordenjacht. Stap voor stap gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord. Jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet, dus het kan een beetje stuntelig overkomen. Je krijgt een minuut de tijd voor dit hele spektakel. En voor ieder goed geraden woord krijg jij 20 eurotjes overgemaakt. Wow.
4: Nou, prima, gaan we doen.
3: Dat is lekker, ja, hè?
0: Ben je er klaar voor?
4: Jawel, komt goed.
0: Wij krijgen, nu krijgen we de lijst met liedjes. Oké, of met de liedjes, met de woorden. Ja, ik zit even te kijken, zelfs als te denken. Alright, zal ik beginnen?
3: Ja, begin jij.
0: Oké. Dennis, jouw minuut gaat nu in. Het woordenjagen is begonnen.
3: Dier
0: met lange
3: nek.

0: pils.
1: Volgende. Drink je met cola of iets anders?
0: Bacardi. Cocktail. Ja.
1: Surprise. Voor
2: Nederlands.
0: Surprise voor Nederlands.
1: Ja, dat, in het Nederlands.
0: Sorry, daar kom ik niet uit.
1: Surprise in het Nederlands.
0: Dat oh, verrassing.
1: Ja. Wordt gebruikt om gebied af te schermen.
0: Lint, doek.
1: Deel van het huis
2: waar
1: je
2: kookt.
0: Keuken.
1: Zit in je zak en gebruik je
2: om
1: je neus
2: af te vegen.
0: Zakdoek.
1: Wat zei hij nou als eerste, Dennis? Bij dier met lange nek?
2: Ja, dat kwam niet helemaal uit.
0: Nee, dat kwam ik niet helemaal uit. De pils kwam ik op, maar ik had even een blackoutje.
1: Maar pils? Pils?
0: Ja, ja.
1: Pils, oké. Okay, ja,
2: oh, bier goed. Met lange nek, dacht
1: oh,
2: jij.
1: Oh, nee, dier. Pils.
2: Nee, ja, dier ja, met lange nek.
0: Een giraf,
2: inderdaad, dat moest het zijn. Drink je met cola? Jij zei Bacardi, inderdaad kan. Ja, Bacardi is ook een soort van rum. Wij bedoelden rum, dus we keuren hem goed. Nederlands voor surprise is uiteraard een verrassing. Hartstikke goed. Wordt gebruikt om iets af te schermen.
1: Ja, lint.
2: Jij zei lint, is correct. Wij bedoelden afzetlint. En deel van het huis waar je kookt, dat is uiteraard een keuken. En de laatste, dat is iets dat je je zak hebt om mee af te vegen. Zakdoek keuren we ook goed. Is 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden.
1: Netjes,
2: toch 100
1: hoor.
2: Euro! Wow.
0: Nou, lekker.
1: Kom mooie meiertje voor Dennis Martini uit Sappemeer. Je was een fantastische kandidaat. Dankjewel, fijne avond.
0: Ja, jullie bedankt. Hè?
1: Ja, graag gedaan. En mocht je denken dat woordenjagen, ach, dat lijkt me wel wat. Je kan op een heel eenvoudige manier meedoen.
2: Door woordenjacht te sturen naar de gratis Radio Veronica.
1: Misschien tot morgen dan.

0: Oh, hij is afgelopen. Natalie Imbruglia en Torn. Bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank. Mag ik heel even met jullie goed vinden de sentimentele kaart spelen?
1: Uiteraard.
0: Want ik kwam zo'n leuk verhaal tegen vandaag. En dat heeft

0: krant.
1: Waar?
0: Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
2: Echt waar?
1: Echt waar?
2: Echt waar, meneer de Uil?
1: Ja,
0: want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland.
3: Jij kent dit wel echt eng goed, hè? Dit liedje van begin tot eind.
4: Dit kent iedereen toch? Ik heb een klein onderzoekje gedaan. Ook de wat jongere collega's van ons heb ik gevraagd. Volgens mij echt iedereen kent de Fabeltjeskrant. Thuis wel zo dat niet iedereen daar ook echt heel veel naar heeft gekeken. Als je wat jonger bent. Maar mensen kennen het wel. Siet, jij bent volgens mij, jij kent dit liedje toch ook?
5: Ja, natuurlijk. En ik heb het ook altijd in mijn jeugd voorbij zien komen. Al waren dat al hele oude afleveringen.
3: De Fabeltjeskrant. Ik geloof al vanaf 1968 was het te zien op de tv. Ja. Met nieuwe afleveringen tot eind jaren 80. En daarna is het nog heel vaak herhaald. En ook in mijn jeugd is het veel op tv.
4: Fantastisch.
3: Maar nog.
4: Ja. En wat ik me ervan kan herinneren is voor kinderen natuurlijk fantastisch. Maar er zat ook altijd wel iets in waardoor het voor de ouders wel leuk was. En waarom ik erover begin en waarom wij het er vandaag op de redactie over hadden, Frankie, is mooi nieuws vandaag. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen nu eindelijk online. Ze zijn terug te kijken. Daar heeft iemand 20 jaar aan gewerkt.
3: Wauw.
4: En diegene hebben wij zo meteen in de uitzending. Die heeft 20 jaar eraan gewerkt om de boel een beetje op te frissen en om het überhaupt gewoon online te krijgen.
3: Ja, maar het ziet er ook wel echt belachelijk goed uit. Hè? Ik heb een paar afleveringen even zitten kijken op YouTube. Als je gewoon zoekt op de Fabeltjeskrant kun je het vinden. Meneer de Uil heeft nu zijn eigen account. En dan zie je inderdaad, nou, het is echt in hi-fi stereo en fantastisch high-definition 4K UHD beeld. Want je ziet die gekke blauwe uil met zijn krantje. Zie je gewoon echt heel goed zitten, hoor.
4: Hier, dit is meneer de Uil.
0: Ja, dat is een mooi en leerzaam bericht over Loïke de Vos en Wip de Eekhoorn.
4: Wip de Eekhoorn, ja. Maar iedereen weet toch ook wel wie dit was? Niet zeggen, maar iedereen weet toch wel wie dit was? Weet jij hoe deze heet? Niet zeggen, maar weet je wie dit is?
5: Ja.
4: Toch?
5: Whitney Houston.
3: Nee.
4: Iedereen, als je
3: herkent,
4: als je herkent wie dit is. Mag je door. En deze?
6: Nee. Rechts nog een tikje omhoog.
0: Zo?
6: En een haakje terug. Zo, ja.
0: Okidoki, dan zijn we nou klaar, niet?
6: Nee.
4: Degene die ervoor heeft gezorgd dat het allemaal weer is te zien, die spreken we zo meteen. En als je deze personen herkent, dan mag je je melden. Gewoon om even te kijken.
7: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
4: Nieuwe muziek, we worden blij van de nieuwe van Rondé. Die is fantastisch.
3: Ja, het is echt een lekker nummer is dit, Wout.
4: Wat is dat? Ja. Dit wordt gewoon een enorme hit.

0: voorzinger van Rondé heet Oh My God.
1: Ja, dat heb je.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Ja, en zo meteen hebben wij Siets Roskam.
3: Met een vers in elkaar gezette microfoon. Bedankt Bram.
0: Doet hij het weer?
3: Ja, hij doet het weer. Ah, hij is gesmeerd. Top.
0: Applaus voor Bram, jongen.
4: Ik hoor Siets.
0: Hey, Bram is onze technische hoogstaande... Nou ja, gaat toch weg. Hey, wat zit er in je nieuws?
3: Boerenprotest in Assen en Oranje International voor heel veel geld naar de woestijn.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... Veronica, die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
5: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
6: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Welk lied krijg je luidkeels mee?
6: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
7: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
6: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
2: In de Radio Veronica Top 3000.
6: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Veronica Weerbericht.
0: En terwijl we ontzettend moeten lachen, omdat er ook heel veel imitaties worden gedaan van... In de app van Radio Veronica. Ja, vind ik heel grappig, is dit het Veronica Weerbericht. Vooral in het zuidoosten is er nog regen. Verder op steeds meer plekken droog vanavond. Het koelt af naar 14 graden. Dan komen de nieuwe buien, ook morgen wisselvallig. Stevige buien, tussendoor zon 21 graden. Het is inmiddels 2 minuten over 5:30. Dit is het nieuws. Siets Roskam, een bijzonder...
4: Oh.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een dag vol protesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet is geëindigd in Assen. Daar staan honderden boeren bij het provinciehuis van Drenthe. Eerst gingen ze langs alle burgemeesters in de provincie op zoek naar steun voor hun actie. Bij stakingen in het OV kun je geen geld meer terugvragen bij de NS. Het kon eerst wel tot 25 euro als compensatie voor vervangend vervoer. Volgens de NS is de regeling ingewikkeld en gevoelig voor misbruik. Je kunt nog wel een vergoeding krijgen voor vertragingen als je bent ingecheckt. En na Crescencio Summerville gaat nog een speler van het Nederlands elftal naar een club in Saoedi-Arabië. Tijani Reinders verlaat Manchester City voor Al-Qadsia. Die club betaalt ruim 60 miljoen voor de transfer. Reinders zelf gaat in 4 jaar tijd, let op, ruim 100 miljoen euro verdienen.
1: Dat is een hoop geld. Ja, dat is serieus geld, ja.
3: En geen inkomstenbelasting daar.
1: Ook dat nog.
3: Ja.
1: Godverdikkie, wat doen we hier eigenlijk? Ja. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Druk op de weg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. 97 meldingen op dit moment. Totale lengte van 446 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 17 minuten vertraging. De A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 26 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Batadorp. Daar 14 minuten vanwege kapotte auto. En de A325 verdwijnt net van het beeldscherm, dus die is opgelost. Overige files vind je allemaal in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Zo is het ook, jongens. Nou, zometeen dus meer over de Fabeltjeskrant die overal weer te vinden is online. Het is bijna 5 over.

0: McManus, een bang on the piano bij Radio Veronica in de middagshow. Het is 6:10 op deze mooie woensdagmiddag. En ik heb volgens mij jij ook zoveel lol om alle reacties die binnenkomen op het Fabeltjeskrantverhaal.
1: Ja, maar dat geeft er ook weer aan hoe ongelooflijk die serie eigenlijk nog leeft, hè, bij mensen. Er komen heel veel appjes op binnen. We stelden namelijk de vraag, joh, wie was dit ook alweer?
0: Nou, en daar kwamen inderdaad behoorlijk wat reacties op.
2: Natuurlijk, dat is Bord de Wolf. Ik ga terug naar de dingenboer.
3: Ik hoorde net Bor de Wolf en Ed en Willem Bever.
4: Ja. Bor de Wolf.
5: Ja, dat was Bor de Wolf natuurlijk. En daarna was het Ed en Willem Bever. De gebroeders Bever.
6: Ja, de Fabeltjeskrant. Dat was legendarisch. Hartstikke idee.
0: Ja, inderdaad. Hartstikke idee. Ja, inderdaad.
1: Het gaat dus inderdaad over de Fabeltjeskrant. De serie is te zien op YouTube. Is helemaal opgepoetst. Helemaal, het ziet er fantastisch uit. Klinkt allemaal hi-fi. Met name grote Fabeltjeskrant uiteraard in de jaren 70 en de jaren 80. Maar die series die staan dus allemaal online nu. En de man die daar verantwoordelijk voor is, dat is Robin de Levita. Die hebben aan de lijn. Robin, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
0: Producent, je hebt veel gedaan. Denk aan de Soldaat van Oranje en dergelijke. Maar nu ineens helemaal druk met de Fabeltjeskrant. En al best wel lang, hè? Al 20 jaar. Wat is jouw eerste herinnering aan die Fabeltjeskrant?
7: Nou, mijn eerste herinnering komt van mijn vader. Want de studio was eigenlijk maar een straat weg van ons huis. Dus ik kwam vaak in de studio. En toen ik 14 was, dus herinner ik me net pas eigenlijk, was dus mijn eerste baantje, was helpen met geluid plakken in die studio.
0: Wow.
7: In die montage. Dus daar ben ik eigenlijk begonnen, maar dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Dus dat is mijn eerste herinnering.
0: Wauw. En je bent heel lang bezig geweest. Ik zei net 20 jaar, maar dat klopt, hè, om dit allemaal weer op te poetsen.
7: Ja, weet je moet voorstellen, het was gewoon een berg blikken. Gewoon 16 mm, gewoon oude blikken film. Dus voordat je dat gedigitaliseerd hebt, georganiseerd hebt, en nu ook dus het beeld bewerkt, hè, dus opnieuw verbeterd. Want je moet echt voorstellen, gewoon zitten gewoon putten en strepen in het materiaal. Dus dat, die restauratie was kostbaar in tijd en geld en al die dingen. En nu heb ik gewoon hele goede partners gevonden waarmee ik dit aandurf.
1: En waarom wilde je dit zo graag doen? Waarom wilde je dit echt? Vond je dat dit gedaan moest worden?
7: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat een heel groot rol heeft.
1: We hebben ook een 19 mm telefoon.
0: Ja, de telefoonlijn doet even een beetje gek. We gaan heel even kijken of we dat goed kunnen krijgen. We drukken op een paar knoppen, want je was even weg.
1: Ja, daar ben je weer.
0: De vraag is, waarom vind je het nog steeds relevant en waarom was dit zo belangrijk?
7: Nou ja, het leeft nog steeds heel erg, zoals jullie zelf ook opmerken. En het is gewoon heel mooi materiaal. Het is heel authentiek. Het staat helemaal op zichzelf. En ik heb ook het gevoel dat het iets toevoegt, weet je. Het is een spiegel van de maatschappij, dat was het altijd. En eigenlijk leer ik het voor het eerst een beetje psychologie. Want iedereen heeft zijn eigen streken nog steeds. En dat zie je ook in de Fabeltjeskrant. En dat is gewoon tijdloos.
1: Ja, mooi. Nou, is het zo dat we dus vanaf vandaag al die afleveringen, in ieder geval een hoop afleveringen, die zijn te vinden op de YouTube-pagina, de Fabeltjeskrant. Maar er komt ook een soort nieuwe versie, toch?
7: Ja, eigenlijk waren we bezig, ik en Mons, om een nieuwe serie te maken. En die serie gaat heten Fable News. En dat gaat met name over dat je als kinderen vroegtijdig geconfronteerd wordt met dingen die of waar zijn of niet waar. Bijvoorbeeld in de media, denk aan fake news. Dus daar willen we ook een nadruk op leggen. En we willen gewoon een nieuwe serie maken van die karakters. Want die karakters zijn zo ontzettend sterk en bijzonder. Dat het was gewoon iets wat ik al heel lang wou doen. En toen kwam Victor Knaap, de founder van Monks, en die zei, we moeten met Kwebbelkop praten. Hij is de expert. Ja. En zo is het gekomen.
1: Wat grappig. Dus, maar het is wel zo dat die oude karakters wel weer terugkomen. Dus we gaan wel gewoon weer meneer de Uil zien. Bor de Wolf komen allemaal terug in Fable News.
7: Precies hetzelfde. De karakters blijven geheel onaangetast.
1: Wauw.
0: Ja, dat is mooi.
1: En doe je dat dan ook met die oude poppen of niet? Of wordt dat ook helemaal nieuw ontworpen?
7: Nee, het wordt echt 3D animatie. En we gaan dus 70 afleveringen maken. En die gaan we aanbieden op de grote tv-beurs. In oktober. Ja, leuk. We hebben ook het eerste beeld, zal ik maar zeggen.
1: Wat gaaf.
0: Robin de Levita, we hebben niet de allerbeste telefoonlijn, maar het verhaal is goed overgekomen. En het is mooi om dat binnenkort te zien. Ja, weet je wat het is? Er is volgens mij maar eigenlijk één manier waarop je dit gesprek zou kunnen eindigen. En dat is natuurlijk deze manier.
8: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht.
4: en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Fantastisch. En check het dus op YouTube te vinden als account De Fabeltjeskram.

0: Chef Special en Amigo bij Radio Veronica. We gaan langzaam richting 6 uur. En dat betekent zometeen mooie auto op 40 die centraal staat in het hitarchief. Namelijk de lijst van 13 september 1980. Maar er is meer.
1: Namelijk dat we los van... Oeh, trouwens, ik zie net dat de vogeltjes dansen staan ook in die lijst, Wout. Die lijst van 13 september 1980. Nou, gisteravond hebben we nog gedanst met allemaal mensen in Gouda. Ja. Vogeltjesdans.
0: Daar vind ik hem ook heel erg geschikt voor.
1: staat in deze lijst, die lijst van 13 september 1980. Maar los van dat we heel veel liedjes gaan draaien uit die lijst, spelen we ook een popquiz. Ja. En daar kun je een leuke prijs mee winnen. De Gouden Wout en Frank popquiz bokaal. 3 vragen ga ik stellen. Heb je ze alle 3 goed, dan win je die bokaal.
0: Succes!
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.

0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 6 uur.
14: En dat nieuws, dat krijg je van Siets Roskam.
15: Goedenavond. De rondgang van boeren door Drenthe heeft geen steun van de gemeente opgeleverd. Bij alle 12 gingen ze vandaag langs om een protestbrief tegen de stikstofplannen van het kabinet te laten ondertekenen. Dat deden de gemeente niet, ook omdat ze zeggen dat zij er helemaal niet over gaan. Inmiddels zijn de actievoerende boeren aangekomen bij het eindpunt, het provinciehuis in Assen. 500 tips zijn tot nu toe binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er nu aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees zou kunnen zijn. De politie zegt die informatie nu ook uit te zoeken. Zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Die begon maandag, maar vanochtend ging van der Weijden het water niet in, omdat hij misselijk was en last van zijn buik had. Nu het weer wat beter gaat, wil hij morgen verder zwemmen richting het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, waar Maarten van der Weijden geld voor inzamelt. En je tas mag vanaf volgende maand in de trein niet meer op een andere stoel liggen. Ook als het rustig is, komt in de huisregels te staan. Daarover zijn reizigersorganisaties het eens geworden. De NS kondigde de maatregel eerder aan, omdat mensen steeds vaker extra plekken bezet houden met hun bagage. Een officieel verbod met handhaving komt er niet. Het weer dan vooral in het zuiden en oosten nog wat regen, daarna even droog. Het koelt vannacht af naar 14 graden met alweer nieuwe buien. Morgen wordt het wisselvallig, er zijn stevige buien, ook wat zon en rond 21 graden wordt het. Dan nemen de meeste files alweer af. Nog zo'n 40 en 180 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende nog. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 16 minuten. En de laatste door een pechgeval op de A58 Tilburg-Eindhoven. Voor Batadorp een vertraging van 12 minuten.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
19: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
21: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
24: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
23: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
26: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
28: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
29: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
30: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
1: Maandag, dinsdag, woensdag. Sorry, woensdag.
2: Krijg je eigenlijk de baard in de keel?
1: En donderdag is het tijd om 6 uur voor de Top 40 Hit Archief met vanavond de lijst van 13 september 1980. Maar er is meer.
2: Namelijk dat we een popquiz spelen. En die popquiz houdt in dat we 3 vragen stellen. En die drie vragen.
1: Ga je nou heel laag in je stem zitten?
2: Ja, dat ik wel cool klink. Die 3 vragen, als je ze alle 3 goed beantwoordt, dan win je de gouden Wout en Frank popquiz bokaal. Die komt dan naar jouw kant op. Dus luister goed en speel lekker mee. Zometeen.
1: 13 september 1980 en onder andere Maywood staat daarin.
0: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.

0: slappe bas aan het einde van The Cure and the Forest. Wat zit je soms te kijken?
1: Nee, ik vind het een heerlijke plaat. Nee, zeker. Ongelooflijk van aan het genieten.
0: Nee, maar dat einde...
1: Staat helemaal het liedje.
0: Dat einde is een slappe bas.
1: Ja.
0: Wacht daarvoor hier. Dit is wat je nou noemt, de slappe bas. Hier is hij nog strak.
1: Ja.
0: Hele strakke bas. Oeh. Een slappe bas.
1: Ja, dat is iemand die, ja...
0: Een slappe bas.
1: Iemand die even slappe bas... Ja, nee, ja, je kan maar hebben, hè.
0: Cure and the Forest is nummer 31 ervoor. Maywood and Late at Night nummer 39 in de top 40 van 13 september 1980. Ja!

0: Nou ja. En Norbert die stuurt ons al een compliment. Die zegt helemaal gedraaid, niet doorheen gekletst. Nee, Cure Force moet je niet doorheen kletsen. Sterker nog, No To Ourselves. Mocht hij in de top 3000 komen, en die kans acht ik wel vrij groot. Dan moeten we ook even de albumversie draaien. Het is een prachtig begin.
1: En het einde, is dat dan weer een slappe bas? Slappe of bas. Zit een slappe bas daar in het midden?
0: Drie vragen uit de top 40 van 13 september 1980, Frank. Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over Kate Bush. Staat op nummer 29 met Babushka. We gaan draaien ook zo meteen.
0: Zeker.
1: Dat betekent grootmoeder of oude vrouw, hè, Babushka? Wist jij niet, hè?
0: Nee.
1: Nee. Maar de grote vraag is, in welke taal? Is dat A in het Roemeens, is dat B in het Engels of C in het Russisch? Dus Babushka, dat betekent grootmoeder of oude vrouw. Maar de vraag is in welke taal? A, Roemeens, B, Engels of C, Russisch? Het juiste antwoord kun je doorsturen via de gratis Radio Veronica-app. En dan maak je wellicht kans op die prachtige bokaal.

0: Top 40 van 13 september 1980. Master Blaster van Stevie Wonder staat daar in nummer 27. En daarvoor Kate Bush Babushka op nummer 29. Ondertussen ook nog een popquiz. En dit is vraag nummer 2. En die gaat over Queen, Another One Bites the Dust. Het is de best verkochte single van de band. De bassist van Queen schreef het nummer. Maar de grote vraag is, hoe heet die bassist? A. Brian May, B. Henny Vrienten of C. John Deacon? Stuur het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. Dus hoe heet de bassist van Queen? Is dat A. Brian May, B. Henny Vrienten of C. John Deacon? Juiste antwoord geef je door via de app.
1: En even kijken, want je had het over die plaat, die staat inderdaad...
0: Maar dat vind ik echt heel schattig. Ben je nog een blaadjeslikker?
1: Nee, ik kreeg een blaadje niet.
0: Ik ken weinig mensen die dat doen. Die dan eerst even zo met hun vingers zo even aan hun tong likken. Ja, dan volgens een blaadje op te slaan.
1: Maar hoe moet je anders als aan elkaar plakken? Maar hoe dan ook, ik had het nu wel zien. Inderdaad, Another One Bites the Dust van Queen. Dit is nummer 19.

0: Another One Bites the Dust van Queen in de top 40 van 13 september 1980. En die plaat die staat op nummer 19. Nou ja, jij kwam er straks al heel eventjes mee. Ik wil hem er toch even bij pakken. Alleen er zit één nadeel aan dit liedje.
1: Je gaat de rest van de dag gaat dit niet meer uit je hoofd. Want ik weet precies welke je nu in gaat starten.
0: Het is, waar staat hij er dan? Staat hij er wel in? Ja,
1: ja, ja, zeker. Hij staat op nummer 32. Ja. Nummer 32 in deze lijst. De Elektronica's met het liedje De Vogeltjesdans.
0: Oh nee, wacht, dat is de verkeerde.
1: Nee, dat zijn gewoon vogeltjes.
0: Dat zijn gewoon vogeltjes.
1: Daar wordt weinig in gedanst, deze.
0: Ja. Onvoorstelbaar, dit heeft gewoon echt dik in de top 40 gestaan.
1: Ja, is de hele wereld ook over gegaan, deze wereld. En de handjes in de zij.
0: Heb jij heel heftig nieuws zometeen in het nieuws? Want ik wil je eigenlijk vragen, wat zit er in je nieuws? Maar als er heel veel leed is, dan is het misschien even een goed moment om het muziekje te veranderen.
2: Het valt nog te overzien.
0: Oké.
2: Het is namelijk een oproep om boeren op de snelweg te vervolgen. En het wordt een bijzondere voetbalavond in Nijmegen.
0: Toch een tikkie misplaatst, dit muziekje erbij.
2: Zo.
0: En daarna meer uit de doveren van 13 september 1980. Want heus, de vogeltjesdans is niet de enige. Het enige is dat dit wel de hele dag inderdaad en morgen ook in je hoofd zit. Sorry.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Bruinsma.nl/business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij National Geographic.
4: It's been 25 years.
3: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
4: Without both of them, I would have never made it out.
3: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
4: I've always wanted to say thank you.
5: Thank you for saving my life.
3: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Veronica weerbericht.
10: Vooral in het zuidoosten nog een beetje regen. Verderop steeds meer plekken droog vanavond. Vannacht koelt het af naar 14 graden en er komen nieuwe buien. Ook morgenochtend wisselvallig stevige buien. Zon tussendoor, morgen is de temperatuur zo'n 21 graden. Het is bijna 6:58. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Sietz, goeie. Mijn stem slaat steeds over, hoor je dat?
11: Ja, maar ik weet wel waardoor dat komt, Wout.
10: Dat geschreeuw.
11: Dat geschreeuw de hele dag. Gooien met dingen.
10: Sietz, goedenavond.
12: Goedenavond. Justitie wil dat mensen die met een trekker de snelweg opgaan strafrechtelijk worden vervolgd. Net als bij het afplakken van kentekens. Dat is afgesproken met politie en gemeente. Na het dodelijke ongeluk vrijdag in een file achter trekkers was veel onduidelijk over de handhaving van actievoerders op de snelweg. Geen officieel verbod, wel een aanpassing van de huisregels in de trein over je bagage. Die mag vanaf september niet meer op een andere stoel. Volgens de NS durven veel mensen niet meer te vragen aan andere passagiers om een tas weg te halen. Daarom wilden ze een verbod. Maar in overleg met de vervoerders, met de reizigersorganisaties is besloten om het in de huisregels te zetten. Ze gaan dus niet handhaven.
11: Ja, maar dat gaat er dus niemand. Dat denkt iedereen, nou prima, ik laat mijn koffer toch gewoon op die stoel staan, toch?
10: Ja. Ja, dat heb je kans.
13: Ja, en wat is het hele punt?
11: Nou, dat ik wel snap.
13: Als het heel druk is.
11: Ik ga regelmatig met de trein. En dan merk ik toch dat als het heel druk is. En nee, inderdaad, een paar mensen die hebben rugtassen staan, vind ik bloedirritant.
13: Nee, dat klopt. Of mensen die naar Schiphol gaan en 88 koffers mee hebben.
11: Ja.
13: Het hele gangpad.
11: Oké, prima. Maar gooi het dan boven die rekken of ergens anders, weet je wel?
13: Je hebt gelijk ook. Zullen we door?
12: Ja, een bijzondere avond voor NEC. Voor het eerst klinkt de Champions League tune in het Goffertstadion in Nijmegen. 9 uur begint de heenwedstrijd in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Het is de laatste horde voor de hoofdfase.
13: Oké, mooi dit hoor.
11: Ja.
13: Hey, afgelopen.
11: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 17 meldingen, 42 kilometer in totaal. Dit zijn nog 3 opvallende files. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. Daar 13 minuten door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. Diezelfde A2 alleen dan de andere kant op. Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 9 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen de Harde en Hattemerbroek. Daar 17 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. De overige vertragingen en flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
13: Dit is het Top 40 hitarchief bij Radio Veronica. 13 september 1980, dat is de top 40. En onder andere Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra en Xanadu, die staan erin.
14: Radio Veronica.
15: Top 40 Hit Archief.

0: Simon en Late in the Evening staat er op 40 van 13 september 1980. En die staat op nummer 9. En daarvoor Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra Xanadu. Dat was nummer 13. We hebben nog één vraag te gaan in onze popquiz.
1: Maar eerst doen we even een round-up. Want we hebben er al twee gesteld. En die twee vragen, die zou ik heel graag even willen herhalen. Zodat als je toevallig net inschakelt, dat je lekker mee kunt spelen. Vraag 1 was een vraag over Kate Bush. Babushka draaiden we, staat ook in deze lijst. Betekent grootmoeder of oude vrouw, maar in welke taal? Babushka gaat het om dus. A, Roemeens. B, Engels. Of C, Russisch. Tweede vraag, Queen, Another One Bites the Dust. Vraag is, bassist van Queen schreef het nummer, maar hoe heet hij? Brian May, A, B, Henny Vrienten of C, John Deacon? Geef het juiste antwoord door. En dan de derde vraag, Paul Simon met Late in the Evening, je hoort hem zojuist. Hij vormde vanaf de jaren 60 natuurlijk een duo met Art Garfunkel. En daarmee geef ik ook meteen

0: Hey, dit is Diana Ross en Upside Down. Dit is natuurlijk uit de productiestudio van Nile Rodgers. En toen zijn we toevallig maandje of anderhalf geleden waren we bij Paleis Soestdijk voor het concert van Nile Rodgers. En ken je die mop van het interview wat ik samen met onze collega Genevieve zou hebben met Nile Rodgers?
1: Dat kwam niet.
0: De man is nog nooit zo snel weggegaan toen hij in de gaten kreeg dat Dijn wilde spreken. Mooi was dat. We hadden helemaal een interview voorbereid en zo. Helemaal zat er helemaal in, alles op orde. En toch een beetje zenuwachtig ook, want ja, we moesten Engels praten. En de laatste plaat, hij was nog niet klaar. Het applaus was nog bezig, of er reed een zwart busje weg.
1: En hij zat al daarin.
0: Hij zwaaide wel naar ons. Weg was hij. Einde naam Rodgers. Diana Ross en Upside Down in de top 40 van 13 september 1980. Dit was nummer 2. We hebben nog een paar vragen.
2: Wout en Frank, popquiz.
0: En met een klein beetje geluk krijgen we ook het antwoord.
1: En die krijgen we van Peter de Geest uit Arnhem. Peter, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij zit nog helemaal in de vakantiemodus en dat hoor je ook.
3: Ja, weet je wel nog, ja. Ja.
1: Want je hebt ook echt vakantie nog, toch?
3: Ja.
1: Heb je nog plannen deze vakantie, Peter?
3: Nou, vorige week zijn we weg geweest met onze kinderen. En deze week eigenlijk gewoon nog een beetje lekker een weekje rustig gaan. Maar het weer valt niet heel erg mee, zeg maar.
0: Nee, ja.
1: Gewoon lekker binnen blijven. Yo. Lekker Monopoly spelen.
3: Lekker radio luisteren.
1: Sorry. Radio luisteren is ook fijn. Hey, zullen we heel even de vragen doorlopen? Heb je daar tijd voor in je vakantie?
3: Ja.
1: Mooi, vraag 1 was, ging over Kate Bush, Babushka. Dat betekent grootmoeder of oude vrouw. Maar in welke taal? Is dat A, Roemeens, B, Engels of C, Russisch?
3: In het Russisch.
1: In het Russisch, Peter. Dat is hartstikke goed. Ja. Vraag 2, Queen, Another One Bites the Dust, staat in deze lijst. Bassist van Queen schreef het nummer, hoe heet hij? A, Brian May, B, Henny Vrienten of C, John Deacon.
3: Nou, dat is mijn favoriete band. Dat John Deacon natuurlijk.
0: Leuk.
1: Dat is helemaal goed. Ja. Vraag 3. Paul Simon, Late in the Evening. Ook die staat in deze lijst. Hij vormde vanaf de jaren 60 natuurlijk een duo met Art Garfunkel. Maar wat was de voornaam van Art Garfunkel?
3: Ja,
1: Art Garfunkel. B, Ben Garfunkel of C, Charlie Garfunkel.
3: Ja, ergens staan we toch wel Art bij.
0: Jawel. Ja.
1: Helemaal goed. Hey, en dat betekent dat jij die mooie prijs wint. De Gouden Wout en Frank Popquiz bokaal komt jouw kant op. Je moet wel een klein beetje geduld hebben, want er ligt een heel shipment vast in een kanaal ergens. En dan over een maandje dan komt het deze kant op.
3: Helemaal top.
0: Alright,
3: hartstikke leuk.
0: Dag Peter.
3: Dankjewel.
0: Doei. 13 september 1980, die top 40, stond vanavond centraal. 1 ontbreekt nog. De plaat die het populairst is in deze top 40 is van ABBA. The Winner Takes It All staat op...
4: Nummer 1.

0: vanaf 6 uur.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker,
10: Kippie.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
14: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 5 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
13: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
16: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Boeren die met trekkers de snelweg opgaan zouden strafrechtelijk vervolgd moeten worden, vindt justitie. Afgelopen week ontstond onduidelijkheid toen politie en justitie voor een demonstratie in Den Bosch aankondigden niet te zullen ingrijpen. Daarna was er een dodelijk ongeluk in een file achter trekkers. Justitie wil nu dat de politie wel in actie komt. De komst van een asielopvang in Engelen bij Den Bosch zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. De gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en de overlast wordt in de gaten gehouden. Als dat te veel wordt, moet de opvang weer dicht. Pardon.
18: Sorry.
17: En meer klantgegevens dan gedacht zijn gestolen bij Bol. Het komt door een cyberaanval op een bedrijf dat bestellingen voor Bol regelt. De gestolen privégegevens zijn in ieder geval geen rekeningnummers of wachtwoorden. Getroffen klanten hebben een mail gekregen. Dat moet ik zo maar
18: zeggen. Sorry.
17: Soms wat regen. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen zijn er weer stevige buien. Tussendoor ook wat zon en rond 21 graden.
18: Iets, dankjewel. Hij zat al de hele dag zat hij te kriebelen. Hè? Nu kwam hij eruit om 7 uur. Ja.
10: Veronica Verkeer, een hele goede avond. Er staan nog 3 files. De A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 10 minuten daar. De A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Vertragingstijd is daar 5 minuten. En de N296 Susteren-Maaseik voor de weg naar Roosteren. 8 minuten, de weg is dicht daar. Bon Jovi, Kim Wilde en ook Akda en de Munich. Ze komen eraan natuurlijk bij Veronica.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
24: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
31: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

deze draait. Dan komt de zomer vanzelf weer terug. Wat blijft het toch heerlijk, hè? Hoodie en de Blowfish. Bij Radio Veronica. Nieuw liedje over mijn seksleven. Van Rihanna.

0: Gaga, Little Lies. Ik zo, als je dat nu, als een vrouw dat vraagt, weet je wel, van, vertel me leugens. Nou, ik ben er nooit vreemd gegaan. Kijk hoe dan de avond verder gaat. Goed, was mijn gedachte. Jongens, als we dan over de top 3000 hebben, dan komen we nu wel bij een probleempje toch een beetje. Want ja, welke? Is het Dreams? Is het Go Your Own Way? Is het The Chain? Is het Everywhere? Is het Don't Stop? Is het Rihanna? Is het Little Lies? Je kijkt straks mensen, en dit is een beetje het probleem waar we tegenaan liepen. Die zeggen van ja, doe dan maar gewoon de drie beste van Fleetwood Mac. Maar zo werkt dat niet. Nee, toch, zo werkt dat niet. Daarom hebben we die lijst ook groter gemaakt, omdat er zoveel goede muziek is. Want zo werkt dat toch niet bij muziekliefhebber? Dus dat is hetzelfde zeggen als tegen iemand met 6 katten, weet je, hou de 3 leukste. Dan wordt er niet meer gestemd. Zo gaat dat niet. Stemmen kan vanaf nu op radioveronica.nl. De top 3000. Hij is er te horen. Vanaf 31 augustus. Tot en met 31 augustus kun je stemmen. Dat was het. Dat was ik even aan het zoeken. Tijd zat dus. We gaan even naar Evelien. Jij gaat wat leuks doen vanavond. Waar kijk je zo naar uit?
1: Ja, dat ik me verheug op de rit zo weer naar Zeist. Met jou in de auto. Ja. Dat ik eigenlijk alles te gek vind wat jij draait elke avond weer.
0: Nou, dat vind ik echt heel lief dat je dat stuurt. Dan ben ik echt, ik zou graag iets over jouw werk willen roepen. Ik weet niet wat je doet.
1: Ik ben coördinator in de fertiliteitskliniek.
0: Ik vind dat je dat zo goed coördineert de laatste tijd allemaal.
1: Ja, dat zegt mijn baas ook altijd.
0: Opslag. Geen praatjes, ja. Gewoon munten.
1: Ja, zalig. Ja, maar ik vond het jammer. Je was van de week smiddags natuurlijk, of 2 weken.
0: Ja, maar nu ben ik weer terug.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Nee, want ik miste je echt 's avonds.
0: Ik word er bijna emotioneel van, Evelien.
1: Ik ben emotioneel, ja. Ja, maar je hebt ook een stem. Je hebt echt wel een bijzondere stem, hoor.
0: Je brengt me in verlegenheid.
1: Nou ja.
0: Evelien, ik kan niet met zoveel goed bedoelde complimenten omgaan. Dus we gaan het gesprek beëindigen.
1: Oh, meen je dat nou?
0: Ja, mensen willen ook muziek,
1: ja, ik denk, nou, het was gewoon enthousiast, spontaan eventjes. Omdat ik er altijd van geniet.
0: Ja, dat vind ik echt heel lief.
1: Maar jij bent er niet op de grote markt, hè, volgende week.
0: Nee. Dan zit ik hier.
1: Nee, anders was ik gekomen.
0: Er komt binnenkort een fandag. Dus daar moet alleen een budget voor vrijgemaakt worden.
1: Oké, ik ga hem inschrijven.
0: Ja, oké. Dag Evelien.
1: Okay, goeie reis vanavond. Dankjewel.

0: Veronica. Je hebt al meteen zin om een Ford Bronco te kopen als je dit hoort. Zo'n grote pick-up. 1 op 4, geen probleem. Sweet Home Alabama. Bij Radio Veronica. Zometeen de kaartjes heeft nog. Ruby komt eraan. We gaan even babbelen zometeen met Sebastian Kissing. Hij is van GP-fans. Even vooruitblikken op de race. Het komende weekend op Zandvoort, de Formule 1 Max. Gaat hij punten pakken? Dat soort dingen allemaal. We willen het allemaal weten zo. En een van de mooiste platen van Alanis Morissette komt eraan. Thank you. Hoor je zo meteen.
1: Thank you, India.
0: Uit welk land kwam zij weer ook alweer? Nou, dan kan je bijvoorbeeld bij de pubquiz antwoord op geven.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen, toch?

0: Budelu.
1: Livre Vuurwerken. NL.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
4: Kippie.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Gamma.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Beste muziek alle tijden krijg je bij Radio Veronica. Ze wordt een Pretender, Kaiser Chiefs komen eraan en Alanis Morissette staat klaar. Veronica Verkeer, geen files op dit moment, wel de controles op je snelheid. De A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Utrecht bij 61,3. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen bij 83,4. A15 Del richting Gorkum bij Vuren bij 103,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59,6. A58 Goes richting Vlissingen bij Seer Arendskerken. Daar controle gezien bij 160,7. Laat je niet pakken.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
5: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
6: En nu.
5: Niek van der Brugge.
6: Met de...

Bootjes en Ruby bij Veronica. Zij waren ook op Bospop dit jaar. Ik heb ze even live zitten kijken. En laat ze een uitgebluchte indruk wil ik niet zeggen. Maar het was niet. Ze hadden een wilde avond van tevoren gehad. Dat zag er ooit sprankelender uit. Laat het daarop houden. Ja, geef het maar door als je in het management zit van de Kaiser Chiefs. Er is altijd ruimte voor verbetering, toch? Portugal the Man, Feel It Still, komt eraan zo meteen. En dit zijn de Pretenders. Back on the Chain Gang. Natuurlijk bij Veronica.

0: partners. Zo wil je naar huis gaan. Misschien wel na een lange dag. Back on the Schengen. Bij Radio Veronica. Sebastian Kissing, hij is binnen van GP-fans. Hele goede avond. Jij komt uit het hol van de leeuw zojuist, hè?
1: Dat is echt, ja, klopt. Ja, het is dat je mij niet kan ruiken via de radio. Maar ik ruik helemaal naar de zee en naar het strand van Zandvoort.
0: Nou, asfalt, een beetje kibbeling. En,
1: kibbeling.
0: Ja, kibbeling ruik ik ook. Ja, we moeten het even hebben over het komend weekend.
1: Uiteraard.
0: En dat gaan we zo meteen doen hier bij Radio Veronica. Want de Formule 1 voorlopig de laatste Dutch GP. Maar is dat wel zo? Nou, dat soort

0: Celebrate. Nou, zullen we dat gewoon nog even wachten tot zondag?
1: Veronica Formule 1 Update met Sebastiaan Kissing.
0: Sebastiaan, laten we meteen even met de olifant in de duinen beginnen. Dit is voorlopig de laatste Formule 1 op Zandvoort. Jij bent van GP-fans, jij vangt nog wel eens wat op. Is dit nou echt definitief of wordt er achter de schermen nog steeds met een hele dikke portemonnee gerammeld?
2: Nee, helaas niet. Alleen, het is wel zo dat als er nog een beetje ergens chaos gaande is, zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten op dit moment, ja, dan staat Zandvoort wel ready om eventueel als circuit te kunnen gebruiken om daar toch een inhaalrace te doen.
0: Een soort backup circuit.
2: Een backup circuit, want ja, die grade A, de grade 1 rating die je nodig hebt om een Formule 1 race te organiseren, ja, die hebben zij gewoon. Dus het kan.
0: Lekker. Ja. Je bent daar net geweest, je komt er net vandaan. Zijn er nog opvallende dingen die jij gezien hebt? Of dat je denkt, nou...
2: Nou ja, al heel veel mensen. Dat viel me al op. Gewoon veel mensen kijken gewoon lekker naar die vrachtwagens die binnenkomen. Proberen zo her en der nog een coureur te spotten. Al is dat denk ik nog niet vanaf morgen.
0: Zullen die er al zijn, die coureurs?
2: Ja, sommigen wel. Sommigen wel, maar morgen begint het echte feest natuurlijk.
0: Ik zie Alonso bijvoorbeeld wel gewoon op de camping in Bloemendaal staan, weet je wel. Dat schijnen sommige coureurs te doen.
2: Ja, ze zitten overal nergens. Ja, we mogen het niet vertellen waar, maar dat...
0: Oh, jij weet wel waar?
2: Nou... Laat nee, dat kun je niet doen.
0: Meteen al in de problemen, dat GP-fans. Leuk dat je er bent, Sebastiaan. Voor het eerst krijgen we trouwens een sprint op Zandvoort.
2: Ja, leuk.
0: Dat is wel een leuk aftijdcadeautje, toch?
2: Ja, ik ben echt fan van sprintraces. Dus elke dag is er iets leuks op de baan. Hè. Geen vrije trainingen. Als het even regent, dan wordt er niet vrij gereden. Dus een kwalificatie, een sprintrace. Dus als je een ticket hebt gekocht, heb je echt waar voor je geld.
0: Dat is wel vet. Ik vind het wel een mooi afscheid. Ik vind het toch altijd wel spannend. Voor het eerst krijgen we trouwens die sprint. Max staat nu zesde in het kampioenschap. Hmm. Is er nog spanning? Is er nog iets dat hij het kampioenschap naar zich toe kan trekken?
2: Nou, dat weet ik niet. Hè. De Mercedes en de Ferraris en zelfs de McLaren's, ja, die zijn op dit moment lekker bezig. Maar goed, we hebben even naar het weerbericht gekeken.
0: Ja, dat wilde ik een beetje naartoe.
2: Ja, het zit wel regen aan te komen. En voor de zondag lijkt het droog, maar de kwalificatie, die alles bepalende kwalificatie, dat is op de zaterdag. En dan kan er her en der wel een druppie vallen. En dat is wel lekker voor Max.
0: Ja, wat ik ook las, want ik heb mijn VN gelezen. Een bizarre wissel bij Red Bull.
2: Klopt. Ja, dat viel mij ook af. Ja. Want Isaac Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, heeft tijdens het boksen een blessure opgelopen. Dat zijn hand gebroken is. Nou, en toen hebben ze een wissel gedaan. Liam Lawson gaat dan naast Max Verstappen rijden. En Tsunoda, de reservecoureur van Red Bull, gaat dan naar Racing Bulls toe.
0: Dus hij dacht echt, die Verstappen, die moet toch gedacht hebben, oh, niet weer Tsunoda.
2: Nee. Ja, ik vind het wel vreemd, hoor, want dat is de reservecoureur van Red Bull. En die moet nu bij een zusterteam worden gezet. Ja, dat valt niet heel erg lekker, hoor, bij de andere teams, kan ik je zeggen.
0: Ik kan me voorstellen. Antonelli leidt het WK nu voor Hamilton en Russell.
2: Ja.
0: Is dit het jaar echt geworden waarin de oude pickorde van de Formule 1... een soort van door de papierversnipper aangaat?
2: Denk het wel, ja. Het is mooi om te zien dat we een superster hebben op dit moment. Kimi Antonelli, je noemde hem al. Bij het team van Mercedes rijdt echt, echt de sterren van de hemel. Het is echt prachtig om te zien.
0: Ik vind het heel leuk om naar te kijken. Stel, ik heb nul verstand van Formule 1. Ik mag mee. Ik stap zaterdag de trein uit bij Zandvoort. Wat moet ik dan absoluut gaan bekijken om te begrijpen waarom honderdduizenden mensen hier compleet vooruit hun plaat gaan, dingen voor laten vallen, bij hun vrouw weggaan om hier toch bij te zijn?
2: Weet je, je beleeft het direct al. Het is zo'n oranje massa. Het is een soort van XXL Koningsdag op dat moment. Je beleeft het direct al mee. En dat is het mooie van Zandvoort.
0: Ja, het blijft wel. Het staat ook echt wereldwijd bekend als een van de gezelligste races van de wereld.
2: Ja, helemaal de arena. De welberuchte arena die er is. Een beetje van Mexico afgekeken. Ja, daar is zoveel sfeer, zoveel fakkels, zoveel oranje zie je. Ja, dat is prachtig.
0: Zondagavond rijdt de laatste auto over de finish. Daarna is het voorlopig klaar. Wat gaat Nederland volgens jou pas over 2 jaar beseffen dat we wat we met Zandvoort hebben gehad? Dat is toch misschien wel... Ja, het is toch heel bijzonder.
2: Ik bedoel, laten we het hopen, maar geniet er nu nog kan. Dat is echt zo, ja. En het is ook echt te gek voor woorden dat we afscheid moeten nemen. Het is zo jammer, maar ik snap het wel. Ja.
0: Ik ga even de dingen gelijk zetten. 60% kans op regen. Dat betekent dus wel dat op dit circuit Max zou kunnen stunten. Dat is toch leuk. Wie verwacht jij even los van de regen, wie het beste gaat rijden dit weekend?
2: Antonelli, een Ferrari ook nog op podium. Maar ik denk Max sowieso 1 of 2.
0: 1 of 2 toch?
2: Oh, 1 of 2.
0: Hij moet dit gewoon doen ook. Dus, dankjewel, Sebastiaan Kissing. Meer kan je vinden op gpfans.nl. Thanks voor je komst, hè.
2: Tuurlijk.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: Aldi.nl/business.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, of jij even?
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het van weer?
19: Nu standaard bij Ziggo in

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man seinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het Veronica weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
5: Dankjewel, Michiel. Dan Veronica Verkeer, er staan geen files. Wel wat flitsers voor je. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Ridderkerk. Bij hectometerpaal 28.1. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,6. A28 Hogeveen richting Assen. Spier staan ze te controleren bij 153,5. En de laatste, de A58. Goed Vlissingen bij Seer Adamskerke. Hectometerpaaltjes daar 160,7. Prince komt eraan. Ook John Osborne met One of Us.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Cadeau.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

Prince bij Radio Veronica. And I would die for you. Ja, dit is wel een rijtje van artiesten die sowieso in die top 3000 mogen. Je kan nog stemmen. 31 augustus tot en met 18 september gaan we de lijst uitzenden bij Radio Veronica. Dus je hebt nog tot zondag 30 augustus om te stemmen op je favoriete platen. Even een artiest erbij pakken, of artiesten die er zeker in komen te staan. Ja, de vraag is niet of, maar hoe vaak ze waarschijnlijk in die top 3000 staan. Stemmen maar, kan op radioveronica.nl. Maak je ook nog kans op een hele mooie reis.

de espresso hier bij Veronica, die, laten we zeggen, die is straf. Ik moet altijd een vierdubbele doppio erin gooien hier.

0: bestaan had. Tinder binnen 6 minuten kapot zou maken, denk ik. Dead Bird en I Love You, period. Bij Radio Veronica. Ja, dat zijn van die tests. Ik hou van je, maar ik zit momenteel wel een beetje in een proces. Nou, die zin kent hij niet. Zometeen bij Radio Veronica, Robbie Williams en Supreme. En ook Ace of Base komt eraan met Sign.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: De Kippiepan, de lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we al van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
0: Goedenavond, Veronica Verkeer. Geen files gemeld op dit moment. Wel de flitsers. A2 Utrecht en Bos bij Culemborg staan ze bij 80,6. A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst bij 59,6. Na A32 Heerenveen Meppel bij Oldeholt-Wolde bij 38,7. Laatst op de A58 Goes richting Vlissingen bij Seer Adenskerken. Daar wordt gecontroleerd op je snelheid. Let op, hè, bij hectometerpaaltje 160,7. Je krijgt er 3 op een rij. Zometeen Ace of Base, Sexual Healing, Marvin Gaye. En dit is The Robster.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu,
10: Nick van der Brugge.

jaren 90 eruit zagen. Alles had kleur, alles was van plastic. Iedereen had een cd-rek. En ergens in Nederland in een huishouden lag minimaal één afstandsbediening waarvan het batterijklepje kwijt was. Dat is Ace of Base voor mij. Radio Veronica, we gaan zo meteen nog eventjes naar Madonna. Express Yourself. Hele vette plaat uit de 90's komt er nog aan. Van Loving Criminals, want zo konden de 90's ook klinken. En eerst Mr. Happy himself, Pharrell.

Express Yourself, Madonna bij Radio Veronica. Vanaf Pharrell Williams en happy morgen trouwens weer een nieuwe Ekdom in de morgen. Ook Gerard is weer terug van zijn vakantie. En hij zoekt trouwens ook nog een vervanger tijdens de finale dag van de top 3000. Geeft Gerard zijn plek eenmalig af. Daar kan jij zitten. Dus je eigen favoriete muziek instarten hier bij Radio Veronica. Je wint zijn team er ook bij. Marijke en Max en Niels. En dat wordt echt een feestje. Wil je dat winnen? Breng dan je stem uit op radioveronica.nl voor de top 3000. En zeg even dat je het programma van Gerard wil. Dan kan je dat gewoon krijgen. Weet je, je hebt het niet van mij.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest, zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 10:00.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei.
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches on the look alike me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.

0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De beste muziek aller tijden.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu!
14: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
16: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Hollands Nieuwe heeft iets...

0: Radio2.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer er naast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In de Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffer sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Champions League is nog ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van vandaag ongedaan weten te maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het Veronica-weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: business. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden.